93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 3 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. Oud-defensieminister Fedorov van Oekraïne, die in juli na een half jaar ontslagen werd door president Zelensky, roept op tot nieuwe verkiezingen in zijn land. In een video op YouTube haalt hij uit naar de corruptie tijdens de oorlog met Rusland en spreekt van een bestuurscrisis. Volgens de Oekraïnse wet mogen er tijdens een oorlog geen nieuwe verkiezingen gehouden worden. Maar Fedorov vindt dat de democratie niet door Rusland gegijzeld kan worden. Het spijt het kabinet dat de Tweede Kamer niet eerder geïnformeerd is over de geheime datakluis van de Belastingdienst, waar minstens 64 miljoen bestanden over het toeslagenschandaal in zitten. De parlementaire enquêtecommissie, die in oktober begint, is hierdoor onvoldoende geïnformeerd. Het kabinet werd pas in juli vorig jaar geïnformeerd en de Tweede Kamer afgelopen april. De informatie wordt alsnog openbaar voor de commissie als privacygevoelige gegevens verwijderd zijn. In Syrië is nucleair materiaal gevonden. Het gaat om enkele tonnen die nog uit de tijd komen van dictator Assad, die eind 2024 naar Rusland vluchtte. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap, die de hoeveelheid en locatie van de vondst niet bekend maakt. Het kernmateriaal is gevonden in opdracht van de huidige Syrische regering, die het meldde bij het atoomagentschap. Het materiaal is ongevaarlijk en zal in Syrië blijven, waar het in bijvoorbeeld kernreactoren gebruikt kan worden. Amerika heeft de Japanse voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag, Tomoko Akane, op de sanctielijst gezet. Ze mag onder andere de Verenigde Staten niet meer in en kan er geen financiële of vastgoedtransacties meer doen. Amerika is geen lid van het ICC, maar president Trump is fel tegen omdat het volgens hem corrupt en gepolitiseerd is. Vorig jaar legde hij sancties op aan een paar rechters van het strafhof als reactie op het arrestatiebevel dat was uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu. En dan nog het weer. Vannacht valt er hier en daar een bui en het koelt af naar 17 graden. Overdag een grijze, regenachtige start. Later klaart het wat op en bij een matige westenwind wordt het 18 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Zometeen in het volgende uur op A1.

0: Radio.
1: Op 93.5 FM en op 106.8 FM.
0: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving.
1: Dit is A1 Radio.
0: De stem van jouw regio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 4 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. Oud-defensieminister Fedorov van Oekraïne, die in juli na een half jaar ontslagen werd door president Zelensky, roept op tot nieuwe verkiezingen in zijn land. In een video op YouTube haalt hij uit naar de corruptie tijdens de oorlog met Rusland en spreekt van een bestuurscrisis. Volgens de Oekraïnse wet mogen er tijdens een oorlog geen nieuwe verkiezingen gehouden worden. Maar Fedorov vindt dat de democratie niet door Rusland gegijzeld kan worden. Het spijt het kabinet dat de Tweede Kamer niet eerder geïnformeerd is over de geheime datakluis van de Belastingdienst, waar minstens 64 miljoen bestanden over het toeslagenschandaal in zitten. De parlementaire enquêtecommissie, die in oktober begint, is hierdoor onvoldoende geïnformeerd. Het kabinet werd pas in juli vorig jaar geïnformeerd en de Tweede Kamer afgelopen april. De informatie wordt alsnog openbaar voor de commissie als privacygevoelige gegevens verwijderd zijn. In Syrië is nucleair materiaal gevonden. Het gaat om enkele tonnen die nog uit de tijd komen van dictator Assad, die eind 2024 naar Rusland vluchtte. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap, die de hoeveelheid en locatie van de vondst niet bekend maakt. Het kernmateriaal is gevonden in opdracht van de huidige Syrische regering, die het meldde bij het atoomagentschap. Het materiaal is ongevaarlijk en zal in Syrië blijven, waar het in bijvoorbeeld kernreactoren gebruikt kan worden. Amerika heeft de Japanse voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag, Tomoko Akane, op de sanctielijst gezet. Ze mag onder andere de Verenigde Staten niet meer in en kan er geen financiële of vastgoedtransacties meer doen. Amerika is geen lid van het ICC, maar president Trump is fel tegen omdat het volgens hem corrupt en gepolitiseerd is. Vorig jaar legde hij sancties op aan een paar rechters van het strafhof als reactie op het arrestatiebevel dat was uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu. En dan nog het weer. Vannacht valt er hier en daar een bui en het koelt af naar 17 graden. Overdag een grijze, regenachtige start. Later klaart het wat op en bij een matige westenwind wordt het 18 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

fuck you.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 5 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. Oud-defensieminister Fedorov van Oekraïne, die in juli na een half jaar ontslagen werd door president Zelensky, roept op tot nieuwe verkiezingen in zijn land. In een video op YouTube haalt hij uit naar de corruptie tijdens de oorlog met Rusland en spreekt van een bestuurscrisis. Volgens de Oekraïnse wet mogen er tijdens een oorlog geen nieuwe verkiezingen gehouden worden. Maar Fedorov vindt dat de democratie niet door Rusland gegijzeld kan worden. Het spijt het kabinet dat de Tweede Kamer niet eerder geïnformeerd is over de geheime datakluis van de Belastingdienst, waar minstens 64 miljoen bestanden over het toeslagenschandaal in zitten. De parlementaire enquêtecommissie, die in oktober begint, is hierdoor onvoldoende geïnformeerd. Het kabinet werd pas in juli vorig jaar geïnformeerd en de Tweede Kamer afgelopen april. De informatie wordt alsnog openbaar voor de commissie als privacygevoelige gegevens verwijderd zijn. In Syrië is nucleair materiaal gevonden. Het gaat om enkele tonnen die nog uit de tijd komen van dictator Assad, die eind 2024 naar Rusland vluchtte. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap, die de hoeveelheid en locatie van de vondst niet bekend maakt. Het kernmateriaal is gevonden in opdracht van de huidige Syrische regering, die het meldde bij het atoomagentschap. Het materiaal is ongevaarlijk en zal in Syrië blijven, waar het in bijvoorbeeld kernreactoren gebruikt kan worden. Amerika heeft de Japanse voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag, Tomoko Akane, op de sanctielijst gezet. Ze mag onder andere de Verenigde Staten niet meer in en kan er geen financiële of vastgoedtransacties meer doen. Amerika is geen lid van het ICC, maar president Trump is fel tegen omdat het volgens hem corrupt en gepolitiseerd is. Vorig jaar legde hij sancties op aan een paar rechters van het strafhof als reactie op het arrestatiebevel dat was uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu. En dan nog het weer. Vannacht valt er hier en daar een bui en het koelt af naar 17 graden. Overdag een grijze, regenachtige start. Later klaart het wat op en bij een matige westenwind wordt het 18 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio. Oh.

90.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 6 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op A1 Radio. De nieuwe Amerikaanse importheffingen voor Canada zijn op het laatste moment 3 dagen uitgesteld. De Amerikaanse president Trump wil die tijd gebruiken om met Canada te onderhandelen. Op zuivel en auto's had de VS 50% importheffing aangekondigd. Eerder al kondigde Trump ook importtarieven aan voor de Europese Unie. Maar het Hoge Rechtshof in de VS heeft die maatregel in februari weer vernietigd. Bij een mijnongeluk in de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn zeker 30 mijnwerkers om het leven gekomen. In de kleine goudmijn bij de stad Aba in het oosten van het land zitten mogelijk nog mensen vast. De autoriteiten proberen hulp en bijstand te bieden aan de getroffenen. In de vaak kleine mijnen zijn de werkomstandigheden dikwijls slecht voor de vele duizenden mijnwerkers. Ook de veiligheid in de mijnen in de Centraal-Afrikaanse Republiek laat veel te wensen over. In de VS zijn 14 studenten en ex-studenten aangeklaagd wegens ontgroeningsrituelen waarbij cocaïne moest worden versneden en verhandeld. De drugshandel zou hebben plaatsgevonden in 2023 en 2024 op de Penn State University in de staat Pennsylvania. Bij wijze van inwijding moesten aspirantleden van de studentenverenigingen cocaïne versnijden en verkopen. Ook de vader van een van de studenten is aangeklaagd. Hij zou geld en drugs hebben weggemoffeld. Goed nieuws voor liefhebbers van de kinderserie De Fabeltjeskrant. Alle 1600 afleveringen zijn volledig gerestaureerd. Vanaf vandaag worden de afleveringen met verbeterde beeld- en geluidskwaliteit stukje bij beetje online gezet op het YouTube-kanaal van De Fabeltjeskrant. De eerste 10 afleveringen staan inmiddels online. Er wordt ook gewerkt aan een nieuwe animatieserie. De Fabeltjeskrant was tussen 1968 en 1989 elke dag in de vroege avond op televisie te zien. Het weer, plaatselijk onweersbuien bij een zwakke tot matige westenwind. Vanmiddag is er iets meer zon. De maxima liggen vandaag rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: AE Radio. De stem van jouw regio.
1: AE Radio.
0: AE Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is

0: Dit is A1 Radio. Jouw lokale radio in Nijkerk, Barneveld en omgeving. Jouw geluid van lokaal tot wereldwijd. De stem van jouw regio.
1: The sun comes through after heavy rain.

0: 1 Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 7 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op A1 Radio. De aangekondigde importheffingen van 50% tegen Canada zijn op het laatste moment 3 dagen uitgesteld. Daarmee wordt een escalerend handelsconflict tussen de VS en Canada voor nu gesust. Canada had aangekondigd terug te zullen slaan met heffingen. De VS is verreweg de belangrijkste handelspartner voor Canada. Trump kondigde eerder ook importheffingen aan voor de EU, maar het Hoge Rechtshof in de VS heeft die maatregel in februari weer vernietigd. De beroemde Harvard University heeft een miljoenenschikking getroffen in de zaak rond verkochte lichaamsdelen. In totaal gaat $53 miljoen naar nabestaanden van mensen die hun lichaam ter beschikking hadden gesteld aan de wetenschap. Een echtpaar dat werkte voor het mortuarium van de Harvard Medical School werd vorig jaar veroordeeld tot celstraffen. Tussen 2018 en 2021 namen ze allerlei lichaamsdelen mee naar huis om die te verkopen op de zwarte markt. Nabestaanden spanden daarop collectief een rechtszaak aan tegen Harvard. Bij een mijnongeluk in de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn zeker 30 mijnwerkers om het leven gekomen. In de kleine goudmijn bij de stad Aba in het oosten van het land zitten mogelijk nog mensen vast. De autoriteiten proberen hulp en bijstand te bieden aan de getroffenen. In de vaak kleine mijnen zijn de werkomstandigheden dikwijls slecht voor de vele duizenden mijnwerkers. Ook de veiligheid in de mijnen in de Centraal-Afrikaanse Republiek laat veel te wensen over. Goed nieuws voor liefhebbers van de kinderserie De Fabeltjeskrant. Alle 1600 afleveringen zijn volledig gerestaureerd. Vanaf vandaag worden de afleveringen met verbeterde beeld- en geluidskwaliteit stukje bij beetje online gezet op het YouTube-kanaal van De Fabeltjeskrant. De eerste 10 afleveringen staan inmiddels online. De Fabeltjeskrant was tussen 1968 en 1989 elke dag in de vroege avond op televisie te zien. Het weer, plaatselijk onweersbuien bij een zwakke tot matige westenwind. Vanmiddag is er iets meer zon. De maxima liggen vandaag rond de 20 graden. Tot zover het radio nieuws op A1 Radio.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio. A1 Radio, de stem van jouw regio.
4: Iedereen wat te vinden. Persoonlijk advies op maat voor elk budget. Kom langs, want onze collectie verkopen we niet online. Die moet je gezien hebben. Vis Interieur en Stijl. Jouw interieur is onze passie. Pascalweg 8 in Nunspeet. Kijk voor de openingstijden op vis-interieurenstijl.nl.
5: Slaapidee heeft weer volop mooie aanbiedingen. Kom naar de showroom of check de folders op slaapidee.nl.
6: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
7: In Museum Het Pakhuis ontdek je de rijke geschiedenis van de Veluwe. Stap in de voetsporen van de archeoloog. Verwonder over bijzondere vondsten. En zie hoe wetenschap ons verleden tot leven brengt. Een verrassende beleving voor iedereen met een nieuwsgierige blik. Het Pakhuis. Het leukste doe- en beleefmuseum van de Veluwe.
8: Wij waren goed voor elkaar.
9: Op zoek naar een bemoedigend boek, een mooie kaart of een betekenisvol cadeau? Bij christelijke boekhandel Blij Maren in Nunspeet vind je een verrassend breed assortiment voor jong en oud. Een plek waar je welkom bent aan de koffietafel voor een goed gesprek of gewoon even rust. Met liefde gerund door vrijwilligers, zodat er meer overblijft voor goede doelen. Kom langs aan de Stationslaan in Nunspeet of kijk op blijmarennunspeet.nl.
10: Kipliefhebbers opgelet. De allerlekkerste kip vind je bij Mr. Fillet. Onze kip komt gewoon uit Nederland. Zonder rommel en zonder toegevoegd water. Rechtstreeks vanuit onze eigen slachterij in Stroe, dus zonder tussenpersonen. Dat betekent verse kip voor de beste prijs. Van malse kipfilets tot onze populaire nuggets. Kom langs bij Mr. Fillet aan de Stationslaan in Nunspeet of in winkelcentrum Tweelingstad in Harderwijk. Mr. Fillet. Now we're talking.
11: The Heartland. Hallo, ik ben Camiel Jansen en ik presenteer iedere donderdagavond van 8 tot 10 het New Country-programma Hits from the Heartland op RTV Nunspeet. Je hoort onder andere de Country Classic, The Mighty Roadroller, Spotlight On, een mini-special van een groep of artiest, The Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de best new country luister je elke donderdagavond naar RTV Nunspeet op de kabel, DAB Plus en 105.9 FM.
12: Hits from the Heartland with Camiel Jansen.
13: En dit is hem vandaag. Op jouw nummer 1. Radio Nunspeet. Maak je klaar voor de allernieuwste knuffelplaat.

Het waren eerst Sonny en Cher die er een grote hit mee hadden. En UB40 samen met Chris Jijn deden dat ook ooit een keer. Inmiddels ook alweer jaren geleden. Goedemorgen en welkom. Welkom bij de Veluwe Start-up. Het dagelijkse programma tussen 7 en 9. Hier op Radio Nunspeet. We kijken eerst eventjes terug vandaag. Wat gebeurde er vandaag, maar dan zoveel jaar geleden. In 2014, alle zenders die eigendom zijn van de Nederlandse publieke omroep krijgen NPO voor hun naam. Gaat ook een beetje voor de lokale omroep. Daar staat NLPO voor, de Nederlandse lokale publieke omroep. En in 2023, de partij Nieuw Sociaal Contract wordt opgericht door Pieter Omtzigt. Nou, we weten allemaal hoe het daarmee is afgelopen. Alhoewel, de partij bestaat nog wel, maar zit inmiddels al lang niet meer in de Tweede Kamer. De knuffelplaat voor vandaag die was van Dikhout. En teveel is niet genoeg. Welkom bij de Veluwe Start-up.

Ja, vanmorgen is het bewolkt en trekken buien over het land. In de middag beperken de meeste buien zich tot het oosten en krijgt de zon vanuit het westen meer ruimte. Maxima die liggen tussen de 19 en 21 graden.

Ja, je zou zeggen, laat het plaatje tralalala heten. Dat is niet het geval. Het was Mockingbird Hill van de Roots Syndicate. Even kijken, wat staat hier op? De A1 bij Stroe is gistermiddag een vrachtwagen van de weg geraakt en in de berm beland. Richting Apeldoorn ontstond daardoor een lange file. Rond 3:15 stond er tussen Voorthuizen en Kootwijk zo'n 8 kilometer file. Met ongeveer 23 minuten vertraging. De linkerrijstrook werd afgesloten, de brandweer werd opgeroepen, maar hoefde niet in actie te komen. De vrachtwagen stond buiten de rijbaan. Militaire helikopters, waaronder een Chinook en een NH-90... vlogen tijdens de oefening Medical Falcon boven Voorthuizen. De oefening is bedoeld om militair en medisch personeel voor te bereiden op operaties en de samenwerking met civiele hulpdiensten te trainen. De helikopters maakten meerdere landingen buiten militaire terreinen en waren daardoor ook in civiel gebied te zien. Ze stegen op vanaf de Leuzerheide en zorgden boven Voorthuizen voor veel geluid en bekijks. De oefening die duurt nog tot 20 augustus.

0: Even een dansje. Deze woensdagochtend David Bowie hoorde je. En Let's Dance in de Veluwe start op. De provincie Gelderland trekt de natuurvergunning van een veehouderij aan de Middelaar 2 in Terschuur niet in. Milieuorganisatie MOB had hierom gevraagd vanwege de stikstofuitstoot van het bedrijf, die volgens berekeningen neerkomt op ongeveer 3.119 kilo ammoniak per jaar. Volgens Gelderland leveren gebiedsgerichte maatregelen zoals uitkoopregelingen, natuurherstel en strengere regels meer stikstofwinst op dan het intrekken van een vergunning. De provincie verwacht hiermee richting 2035 een veel grotere vermindering van de ammoniakuitstoot te bereiken. De beslissing komt op een moment dat boeren zich zorgen maken over het intrekken van natuurvergunningen. Mede door ontwikkelingen in Noord-Brabant. Ook burgemeester Jacco van der Tak sprak zijn begrip uit voor de zorgen en heeft hierover contact gezocht met de minister. Dit is de Veluwe start op. En inmiddels is het 7:22. We gaan luisteren naar Hoele Boele, Kees en Och, Sam de Sham en de Pharaohs. Ze komen er nu aan, hier op Radio Nunspeet.
1: Radio Nunspeet. 1, 2, 3, 4.

Ja, was ook een grote hit hoor, van Sam the Shame en The Pharaohs. En het heette Hoele Boele. De gemeente Harderwijk vraagt inwoners om onkruid bij hun woning zelf te verwijderen, terwijl de gemeente zelf op sommige plekken niet aan de onderhoudsnorm voldoet. Vooral onkruid tussen de tegels en in goten zorgt voor problemen. Harderwijk erkent dat er sprake is van achterstallig onderhoud. Volgens de gemeente komt dit door onder meer personeelstekorten bij de aannemer, regen en geparkeerde auto's die het onderhoud bemoeilijken. In plantsoenen is geen sprake van structurele achterstand. Sommige bermen worden bovendien bewust minder gemaaid voor de biodiversiteit. Tussen mei en augustus kwamen wekelijks enkele tientallen meldingen over groenonderhoud binnen. Harderwijk hoopt de achterstand snel weg te kunnen werken en vraagt inwoners overlast te melden via de Buiten Beter app. Dit is de Veluwe Start-up. Zometeen de headlines van het nieuws. Maar eerst de Eagles.

0: Ja, dat waren de Eagles en Peaceful Easy.
1: Dit is Radio Nunspeet. Met de headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het afgelopen kwartaal heeft de industrie in Nederland flink meer omzet gedraaid. Er is vooral een grote stijging bij bedrijven die benzine en diesel produceren. De hogere omzet komt onder meer door de oorlog in het Midden-Oosten. In Syrië zijn tonnen aan nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Volgens het internationale atoomagentschap gaat het om natuurlijk uranium en is het niet gevaarlijk. En Amerikaanse importheffingen voor spullen uit Canada gaan voorlopig niet door. President Trump had heffingen aangekondigd van 50% op veel spullen, maar die zijn nu uitgesteld. En het weer, regen met in de middag in het westen wat zon en het wordt een graad of 20.
1: Radio Nunspeet Verkeer. ANWB.
3: In het midden van het land staan files op de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Tussen knooppunt Beekbergen en de afrit Hoenderloo 5 kilometer met zo'n 10 minuten vertraging. De spitsstrook is daar dicht. En op de N50 Emmeloord richting Zwolle. Tussen Kampen en knooppunt Hattemerbroek 4 kilometer file. En ook daar is het oponthoud 10 minuten.
1: Altijd op de hoogte van wat er speelt. Samen met RTV Nunspeet.

Ja, dat was On Tonight van Silva Boompa. We gaan verder met wat nieuws. Een man is door de rechtbank in Noord-Nederland veroordeeld voor mensenhandel van 3 voormalige partners. Een van de vrouwen moest volgens haar verklaring in Elburg seks hebben met 12 mannen. Ze was volgens eigen zeggen doodsbang en kreeg voor de seks €1100 dat haar partner innam. De rechtbank vinden de verklaringen van de 3 vrouwen betrouwbaar. Volgens de rechters dwong de man met het bedreigen, manipulatie, drugs en emotionele afhankelijkheid tot seksuele handelingen en nam hij deel aan het verdiende geld. De man ontkent mensenhandel, maar erkent wel dat hij manipulatief en dwingend was. Hij krijgt 5 jaar gevangenisstraf en tbs. Ook moest hij 3 slachtoffers ruim €64.500 schadevergoeding betalen. En dit is Leo Sayer, de man die in de jaren 70 toch heel wat hits scoorde. En dit was misschien wel zijn allergrootste. Hier is het nummer dat heet The Long Tall Classes.

En dat was Leo Sayer. Hier in de Veluwe staat op. En het nummer dat heet The Long Tail Glasses. Frank Beard van de rockband ZZ Top is op 77-jarige leeftijd overleden. De Amerikaanse drummer kampte de afgelopen tijd met gezondheidsproblemen. Ondanks zijn achternaam, die was namelijk Beard, wat ik je zojuist zei, was hij het enige lid van de driekoppige band zonder de kenmerkende lange baard. En hoe drumde die nou? Nou zo.

ZZ Top en Give Me All Your Loving. Dat heeft een aanleiding van het overlijden van Frank Beard. Hij was de drummer van de band. Hij overleed op 77-jarige leeftijd. De Veluwe start op en we gaan ook wat Nederlands draaien. Het wordt tijd

Fout, dat waren de gebroeders Co. Ja, goedemorgen. Welkom, dit is de Veluwe Startop. How is your weather? Nou, het weer is, daar gaan we even naar kijken. Daar gaat hij voor vandaag. Vanmorgen is het bewolkt en valt er geruime tijd regen. Vanmiddag is het vaker droog en blijft een bui mogelijk. Vooral in het noorden breekt de zon af en toe door. Het wordt rond de 20 graden. Vanavond is het even droger en zijn er meer opklaringen. Vannacht dienen zich enkele regen- en onweersbuien aan. In de kustgebieden vooral. Het koelt af naar zo'n 12 tot 17 graden. Morgen komt het in het hele land tot enkele forse buien. Soms met onweer. Af en toe breekt ook de zon door. Dus een wisselvallig zomerswindje. Nou, zomer. Die is even.

0: speciale taaltje, dat is wel lekker. De Proclaimers waren dat en The Letter from America. Op de Noorderheide bij Vierhouten begint Staatsbosbeheer op maandag 24 augustus met het herstel van ongeveer 800 meter aan historische watergoten. Het waterstelsel werd begin 20e eeuw aangelegd in opdracht van de havenbaron Daniel van Beuningen. En is inmiddels onderdeel van Rijksmonumenten. Door weersinvloeden, boomwortels en gebruik zijn de goten op verschillende plekken beschadigd. De restauratie duurt naar verwachting tot eind november. Oude stenen en materialen worden zoveel mogelijk hergebruikt. En ook een duiker onder een wandelpad door wordt aangepakt. Het Noordereinde blijft tijdens de werkzaamheden toegankelijk. Bezoekers moeten wel rekening houden met medewerkers, materialen en tijdelijke werktenten. Dit is de Veluwe Start Op met Omona. Ken je die man nog? Ned Cornella en de Ted Easton Jazz Band. Radio Nunspeet.
1: Ladies and gentlemen, there he is, Mr. Ned.

Cunella en de Ted Easton Jazz Band. En oh, Mona. Het eerste uurtje van de Veluwe Startop zit er inmiddels alweer op. We gaan even naar reclame, nieuws en reclame. En dan ben ik natuurlijk terug met de knuffelplaat. Had ik al gezegd wie dat was. Van Dikhout. En te veel is niet genoeg. Die hoor je zo meteen uiteraard weer. En dan het tweede gedeelte van dit programma met daarin de Hollandse klompplaat. Daar gaan we mee beginnen, na de knuffelplaat. De verjaardagshoroscoop heb ik natuurlijk voor je. De Roy Orbison plaat. En wat berichtgeving tussen de plaatjes door. Dus wat mij betreft graag tot zometeen.

0: Ja, ik had orkesten gevraagd wat langer door te spelen, maar dat doen ze niet. Dus even een klein momentje en dan tot de reclame nu.
1: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Nunspeet, Elburg en Harderwijk.
2: Weert Energie viert feest. Al 15 jaar zijn we specialist in duurzame energie. Zoals warmtepompen, thuisbatterijen en zonnepanelen. En wie jarig is, trakteert. We hebben prachtige acties met batterijen, zonnepanelen en warmtepompen. Kiest u voor een warmtepomp, dan krijgt u 5 jaar onderhoud gratis. Vraag vrijblijvend een offerte aan. Mail naar info@weertenergie.nl of bel 0341 74 3802. Dus ga voor onze actie. Zie snel naar weertenergie.nl of bezoek onze showroom Marconiweg in Nunspeet.
3: Hij is er en zit in Nunspeet, de Zuivelhoeve. Een winkel waar je elke dag jezelf kan verwennen met heerlijke kwaliteitsproducten. Zoals Twentse metworsten of Noord-Hollandse kaas. Maar ook echte boerenkaas en vers gebrande noten. Vergeet ook niet onze heerlijke bonbons en leuke cadeautjes. Tevens is er een uitgebreid assortiment buitenlandse kazen, een mooie collectie wijnen en bieren en zelfs een Bastiaan bier van de brouwerij Bastiaan in Nunspeet. Zuivelhoeve Nunspeet zit aan de Dorpstraat 49. De Zuivelhoeve. Onmeunig lekker.
4: Als uw wasmachine, wasdroger, vaatwasser of koelkast ineens niet meer doet wat hij moet doen, wat doet u dan? Dan belt u Luiting Witgoedservice. Voor reparatie bij u in huis van alle witgoedapparaten, dus ook inbouwapparatuur. En Luiting Witgoed berekent geen voorrijkosten. Luiting Witgoed is makkelijk mobiel bereikbaar op nummer 06 411 34045. Meer info vindt u op luitingwitgoed.nl.
5: Grondverzet en graafwerkzaamheden. Dat is ons werk. Voor zowel bedrijven als particulieren. Wij zijn BB Grondwerken. Graven voor uw bouw en verbouw. Struiken en bomen verwijderen. Een vijver graven. Riolering leggen. Of aanleg van bestrating. Daarnaast leveren wij diverse grondstoffen en bestratingsmaterialen voor uw verbouwing, tuinaanleg en onderhoud. Nieuw is onze Milieustraat. Voor het wegbrengen van al uw afval. BB Grondwerken. Transport en afvalinzameling aan de Hullerweg 122. Complete dienstverlening onder één dak. Kijk op bbgroep.info. Waar vind je tegenwoordig nog een eerlijke garage? Met eerlijk advies, vakkundig personeel en een goede naam? Bij de Jager Autoservice in Nunspeet natuurlijk. Al jaren toonaangevend. Groot en klein onderhoud, bandenservice, APK-keuringen, schadeherstel, kentekenloket, reparatie of vervanging van uw autoruit, kenteken graveren en nog veel meer. Veilig autorijden begint bij de Jager Autoservice. Marconiweg 10 in Nunspeet. Kijk ook eens op dejagerautoservice.nl.
6: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door juwelier Leusink van Veen uit Nunspeet. Regio Radio voor nieuws, muziek en informatie. Dit is Radio Nunspeet met het nieuws van 8 uur.
7: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Vakbonden CNV en FNV dreigen opnieuw met acties bij de beveiliging op Schiphol. De bonden eisen voor 12 uur vanmiddag toezeggingen van de luchthaven en de drie beveiligingsbedrijven. Ze moet onder meer de werkdruk omlaag, zegt CNV.
8: We hebben eisen gesteld over de roosters van de beveiligers, want die zijn enorm verslechterd sinds de contractwisseling van 18 mei. Ook hebben ze minder pauze en ze kunnen geen verlof aanvragen al heel lang. Dus verlof aanvragen worden eigenlijk altijd afgewezen.
7: Als er geen akkoord komt, dan komen er acties op Schiphol. De Amerikaanse president Trump heeft nieuwe importheffingen voor producten uit Canada uitgesteld. Op sociale media zegt hij dat er een handelsakkoord is bereikt. Trump had importheffingen van 50% aangekondigd op veel goederen uit Canada, zoals zuivel en auto's. De nieuwe overeenkomst moet binnen 3 dagen worden ondertekend. Gebeurt dat niet, dan gaan de importheffingen alsnog door. De omzet van de Nederlandse industrie is het afgelopen kwartaal flink gegroeid. Ondanks de geopolitieke onrust is het de grootste stijging in ruim 3 jaar. Zo zorgden de gestegen olieprijzen voor een flink hogere omzet bij de olieindustrie. Ondernemers verwachten ook in het 3e kwartaal een hogere omzet. En de drummer van ZZ Top, Frank Beard, is overleden. Hij was bijna 60 jaar onderdeel van de Amerikaanse band. Ondanks zijn achternaam was Beard het enige bandlid zonder lange baard. De drummer was de man achter dit intro. muzikant kampte de laatste tijd met gezondheidsproblemen. Frank Beard was 77 jaar. Het weer bewolkt en er trekt regen over het land. Vanmiddag vaker droog. En in het noorden schijnt dan af en toe de zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Radio Nunspeet Verkeer. ANWB.
10: In het midden van het land staan een paar files op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort. Tussen Apeldoorn-Zuid en Kootwijk langzaam rijden over 8 kilometer met 10 minuten vertraging. A50 Arnhem richting Apeldoorn tussen knooppunt Waterberg en de afrit Hoenderloo 4. Na 10 minuten oponthoud, de spitsstrook is dicht. Van Apeldoorn naar Arnhem tussen de afrit Apeldoorn en de afrit Loenen 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. Ook daar is de spitsstrook afgesloten en hangen takken over de weg. En op de N50 Emmeloord richting Zwolle tussen Kampen Noord en knooppunt Hattemerbroek 5 kilometer file. Het oponthoud is daar een kwartier.
9: Altijd op de hoogte van wat er speelt. Samen met RTV Nunspeet.
11: In Nunspeet aan de Industrieweg 10A vindt u Heat Design, Olja Houtbouw en Veluzon. Zoekt u een nieuwe hout- of pelletkachel, een stijlvolle overkapping of zonwering op maat? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Van persoonlijk advies tot vakkundige montage. Wij ontzorgen u volledig. Kom langs in Nunspeet of kijk op ozbgroep.nl.
12: Een gedenkteken is meer dan steen. Het is een blijvende herinnering vol betekenis. Matseva Gedenkmonumenten in Hulshorst creëert samen met u een persoonlijk ontwerp. Voor een nieuw monument, vakkundige restauratie of onderhoud, wij ontzorgen u volledig. Matseva, waar herinneringen in steen met liefde zijn vormgegeven. Kijk op matseva.nl of kom langs voor een persoonlijk gesprek.
13: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl. Ontdek de kunst van slow dining bij Petit Verdot in Nunspeet. Geniet onbeperkt van kleine, verfijnde gerechten met westerse en Aziatische invloeden. Laat je verwennen in een sfeervolle ambiance. Sluit af met ons Grand Dessert Buffet en ervaar een culinaire beleving zoals geen ander. Reserveer nu op petitverdot.nl. Petit Verdot, waar smaak en sfeer samenkomen. U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Op zoek naar een stijlvolle locatie voor een bedrijfsdiner, receptie of borrel? Petit Verdot Nunspeet denkt met je mee. Kijk op petitverdot.nl.
14: Alles komt samen bij Veluvine Nunspeet. Het podium voor theater, film en muziek. Laat je meeslepen door muziek, lach mee met cabaret en geniet van de mooiste films en familievoorstellingen. Ontdek, beleef, geniet. Cultuur bruist bij Veluvine. Kijk wat er speelt op veluvinenunspeet.nl.
15: Goud, zilver en briljant. Juwelier Mieke, de leukste juwelier van het land.
16: Oude sieraden zijn veel geld waard. Goud en zilver. Lever het vertrouwd in. Kom langs voor een vrijblijvende taxatie. U zult versteld staan. Ruil het in voor iets nieuws of gewoon voor geld.
15: Juwelier Miekes, sieraderie.
16: In Doornspijk, dichterbij dan je denkt. Meer weten? Kijk op juweliermieke.nl.
15: Het geluid van de Veluwe. Radio Nunspeet.
17: En dit is hem vandaag. Op jouw nummer 1. Radio Nunspeet. Maak je klaar voor de allernieuwste knuffelplaat.

0: Voor vandaag, die was van Dikhout. En te veel is niet genoeg. Je kunt hem ieder uur hier horen bij de... ik wou zeggen, de Veluwe staat op. Dat is het programma deel 2, maar hier bij Radio Nunspeet. Altijd naar reclame nieuws en reclame, de knuffelplaat. En dan het tweede gedeelte. Goedemorgen.
1: Tot 9 uur. De Veluwe start op met Ben Metz.

Alicia, en dat was de Hollandse klompplaat. In het tweede gedeelte beginnen wij natuurlijk altijd mee met een lekkere meedijner in het Nederlands, uiteraard. Welkom bij het tweede gedeelte van de Veluwe Start-up. Met zometeen natuurlijk hebben we de verjaardagshoroscoop. We hebben de Roy op zijn plaat straks na 8:30. En gewoon heel veel lekkere muziek. Wat dacht je van deze mevrouw die op haar 14e jaar haar eerste nummer 1 had in Engeland? Walking Back to Happiness, You Don't Know, waren hits van haar. Maar wij draaien deze keer een andere. We hebben het over Helen Shapiro. Ja, die ken je nog wel. Hier is Queen for Tonight.

Queen for Tonight, je hoort Helen Shapiro. Dijkgraaf Hein Pieper van... we stopt hier dan een keer mee. Zo, doen we nog een keer. Dijkgraaf Hein Pieper van waterschap Rijn en IJssel waarschuwt dat waterschappen de extreme droogte in Nederland niet meer alleen kunnen oplossen. Ondanks miljarden aan investeringen om water vast te houden blijven de gevolgen groot. Ook de Unie van Waterschappen zegt dat in veel gebieden de grens van het mogelijke is bereikt. Volgens Pieper komt de klimaatverandering veel sneller dan verwacht. Hij pleit daarom voor een Europese aanpak, omdat ook andere landen langs de Rijn maatregelen moeten nemen. Pieper wil onder meer snel extra gebieden aan langs de Rijn creëren om water op te slaan. Ook moet de bodem beter water kunnen vasthouden. Zonder een gezamenlijke Europese oplossing dreigen volgens hem grotere problemen en hoge kosten voor de waterschappen.

0: niet meer. Een paar weken lang, misschien wel een paar maanden lang last van gehad, dat het te warm werd. Nou, dat is het inmiddels niet meer. Temperaturen zo rond de 20 graden. Straks nog een uitgebreider weerbericht. Maar eerst gaan we even...
1: Jarig vandaag, dit zeggen de sterren. De verjaardagshoroscoop.
0: Ja, inderdaad, de verjaardagshoroscoop. Vandaag, woensdag 19 augustus. Een bericht van iemand die ver weg woont of die al een tijd niet hebt gesproken verdient een warm antwoord. Laat gerust weten dat je aan de persoon denkt. Je bent gevoeliger dan anders en merkt dat emoties zich moeilijk laten negeren. Zoek daarom iemand die, bij wie je je verhaal kwijt kunt. Door gevoelens uit te spreken ontstaat er ruimte voor nieuwe inzichten. Misschien kijk je daarna zelfs heel anders naar een oude overtuiging of vooroordeel. Doe daar je voordeel mee. Het is woensdag 19 augustus. Ben je vandaag jarig? Dan natuurlijk van harte gefeliciteerd.

Horoscoop. Nou, dat kan geen toeval zijn. Na de horoscoop die we voorlazen, dat was Harpo, die we nog kennen van onder andere het nummer Movie Star. De koelere temperaturen en regen van deze week brengen verlichting na langdurige hitte. De regen maakt de uitgedroogde bodem weer vochtiger en zachter. Doordat de neerslag verspreid valt, kan het water beter in de grond trekken. Ook scheepvaart profiteert van de weersomslag. Door regen in het stroomgebied van de Rijn stijgt de waterstand, waardoor de binnenvaart minder last krijgt van lage waterstanden. Bij de dierenambulance is het iets rustiger geworden. Huisdieren en wilde dieren hebben minder kans op oververhitting en uitdroging. Ook mensen slapen beter nu de nachten koeler zijn. Een lagere slaapkamertemperatuur helpt om sneller in slaap te vallen en dieper te slapen. Dus wat dat betreft is het ja, toch een beetje... Je vindt het misschien niet zo leuk dat het wat minder mooi weer is. Maar het heeft ook een heleboel voordelen. En laten we eerlijk zijn, we hebben een hele mooie zomer gehad. En wie weet wat er nog komt. Maar tot op wat we nu vooruit kunnen zien, blijft het voorlopig wel eventjes wisselvallig.

0: Weer twee achter elkaar. Al Downing en I'll Be Holding On. En deze van The Kinks. En het heet Dandy. Het is 8:30.
1: Dit is Radio Nunspeet. Met de headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Als de beveiligingsbedrijven op Schiphol vanochtend geen toezeggingen doen om de werkdruk en de werkomstandigheden te verbeteren, komen er acties op de luchthaven. Daarmee dreigen de vakbonden CNV en FNV. De nieuwe Amerikaanse importheffingen voor producten uit Canada zijn uitgesteld. Volgens president Trump ligt er een akkoord met een aantal concessies. Canada heeft 3 dagen om te tekenen, anders gaan de importheffingen van 50% alsnog door. In Duitsland gaat de controles aan de grens met 1/2 jaar verlengen. Nederlandse grensgemeenten zijn daar niet blij mee. Er zijn al meerdere ongelukken gebeurd in de files voor de grens. En het weer nog, regen met in de middag in het westen wat zon en het wordt 1 graad of 20.
1: Radio Nunspeet Verkeer. ANWB.
3: In het midden van het land staan files op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam, tussen Stroe en Hoevelaken 5 kilometer met 10 minuten vertraging. A50 Apeldoorn richting Arnhem, daar is de spitsstrook nog altijd dicht. Tussen Apeldoorn en de afrit Hoenderloo 7 kilometer file met 1 kwartier vertraging. En 50 Emmeloord richting Zwolle tussen Kampen Noord en Knoopend Gattingbroek 7 kilometer file met 1 kwartier oponthoud. De andere kant op richting Emmeloord langzaam rijden en stilstaan tussen Knoopend Gattingbroek en Kampen. De vertraging is daar 5 tot 10 minuten.
1: Altijd op de hoogte van wat er speelt. Samen met RTV Nunspeet.

Ja, natuurlijk, Roy Orbison, die vergeten we nooit. En Only the Lonely hoorde je. De omzet van de Nederlandse industrie is in het tweede kwartaal gegroeid met 8,4% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dat meldt het CBS. Het is de grootste omzetstijging sinds eind 2022. Ondanks de geopolitieke onrust. De stijgende lijn is zichtbaar in bijna alle bedrijfstakken, met uitschieters van 31% voor olieraffinaderijen en de chemische industrie. De sluiting van de Straat van Hormuz is een belangrijke factor bij de stijging van de omzet van de aardolieindustrie. De olieprijzen zijn gestegen doordat er nog maar weinig schepen varen door deze zeestraat. Die prijzen zijn 40,5% hoger dan vorig jaar. Dit is Radio Nunspeet, de Veluwe staat op en we hebben hier Taylor Swift.

I knew it, I knew you. Dat was Taylor Swift. Huisartsen en doktersassistenten merken dat patiënten vaker klachten aandikken, informatie achterhouden of liegen om sneller een afspraak te krijgen. Zo wordt soms gezegd dat er koorts of er al medicijnen zijn gebruikt, terwijl dat niet zo is. Volgens huisartsen komt dit mede doordat snelle toegang tot huisartsenzorg steeds minder vanzelfsprekend is. De leugens kunnen er echter voor zorgen dat mensen die echt dringend hulp nodig hebben langer moeten te wachten. Huisartsen en assistenten proberen patiënten op een andere manier te helpen, bijvoorbeeld via e-mail of via de chat. En dit is Bruno Mars.

Mars en al Mars. Ik hoorde net in het nieuws dat berichtje over die Duitse grenzen, die ze dan nog steeds dicht houden tot aan maart. Zeker, dicht houden in ieder geval tot daar controles worden uitgevoerd. Maar ik weet uit de ervaring dat het op zich helemaal niet zo moeilijk is om de grens over te komen. Ga je via de bekende posten, ja, dan sta je misschien eventjes in de file. Maar er zijn plaatsjes zat, en ik heb het zelf gedaan, in Limburg bijvoorbeeld, daar rij je gewoon zo de grens over zonder dat je het eigenlijk in de gaten hebt. Dus het is maar zeer beperkt natuurlijk. Maar ik kan me wel voorstellen, als je die plekjes niet weet, dat je dan misschien wat geërgerd daarvoor de grens staat. Nou, in ieder geval tot maart is dat nog even vervelend. En moeten we ons nog even aan de regels houden die vanuit Duitsland uiteraard zijn opgelegd. We doen even een lekker rustpuntje in het programma. En dan zometeen het uitgebreide weerbericht. Hier is Dan McLean.

0: Crying.
1: Ja, nou, de lucht huilt ook, want het regent zo af en toe. Maar hoe het precies zit, dat hoor je nu. Vanmorgen is het bewolkt en valt er geruime tijd regen. Vanmiddag is het vaker droog, al blijft er een bui mogelijk. Vooral in het noorden breekt de zon af en toe door. Het wordt rond de 20 graden. Vanavond is het even droger en zijn er meer opklaringen. Vannacht dienen zich enkele regen- en onweersbuien aan in de kustgebieden. Het koelt af naar zo'n 12 tot 17 graden. Morgen komt het in het hele land tot enkele forse buien, soms met onweer. Af en toe breekt ook de zon door.

0: Ella, Wes en Dordy, Gezi. Dan heb ik het volgende nog voor je. De politie en het Openbaar Ministerie gaan hun eigen aanpak evalueren rond de protestacties van de boeren. Dat doen ze na kritiek die ontstond na een dodelijk ongeval in de file achter de trekkers van de boeren op de A59. Met de trekkers over de snelle weg rijden is verboden. Toch gaf de politie voor de demonstratie aan dat de tractoren in principe niet tegengehouden zouden worden vanwege het demonstratierecht. Er kwam kritiek op, onder andere premier Jetten sprak van een slecht signaal. Zowel de politie als het OM zegt nu de aanpak van de demonstratie te gaan evalueren. Er wordt onder meer gekeken naar de afspraken vooraf aan de aanpak. Dit is de Veluwe Start Op met, ik heb nog, zoveel tijd heb ik niet meer, maar toch nog wel één of twee leuke plaatjes. In ieder geval, Nederlandstalig is een beetje achtergebleven deze twee uurtjes. Gaan we even wat aan doen. Mart Hoogkamer, en pak mij.
1: Het geluid van de Veluwe, Radio Nunspeet.
2: Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
3: Nou?
2: Zo'n barcoach met net te weinig cola.
3: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?
3: Zie die vrouw er

Ja, Tinto de Verano. Was Joey, Nicolai, daarvoor nog Mart Hoogkamer en Russo. En dat heette Pakt Mij. Dit was hem alweer, deze aflevering van vandaag. De 19e augustus. De Veluwe start op. En zometeen gaan we verder hier uiteraard bij Radio Nunspeet. Want we hebben het ochtendprogramma van 9 tot 12. Ochtendkracht met Klaas van het Hof. Veel plezier daarbij. Ik meld me weer morgenochtend om 7 uur. En dan weer met een nieuwe aflevering van De Veluwe start op. Graag tot morgen.

0: gedenkteken is meer dan steen. Het is een blijvende herinnering vol betekenis. Matseva Gedenkmonumenten in Hulshorst creëert samen met u een persoonlijk ontwerp. Voor een nieuw monument, vakkundige restauratie of onderhoud, wij ontzorgen u volledig. Matseva, waar herinneringen in steen met liefde zijn vormgegeven. Kijk op matseva.nl of kom langs voor een persoonlijk gesprek.
1: In Museum Het Pakhuis ontdek je de rijke geschiedenis van de Veluwe. Stap in de voetsporen van de archeoloog. Verwonder over bijzondere vondsten. En zie hoe wetenschap ons verleden tot leven brengt. Een verrassende beleving voor iedereen met een nieuwsgierige blik. Het Pakhuis. Het leukste doe- en beleefmuseum van de Veluwe.
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Kom naar het wijkontmoetingscentrum in Nunspeet. De plek waar buren vrienden worden. Of je nu komt voor een bakje koffie, een warme maaltijd of een leuke activiteit. Iedereen is welkom, jong en oud. Samen bouwen we aan een betrokken buurt waar niemand er alleen voor staat. En iedereen telt. Loop binnen tussen 10 en 4. Of kijk op wocnunspeet.nl. Het WOC, een plek om elkaar te ontmoeten.
3: Kipliefhebbers opgelet. De allerlekkerste kip vind je bij Mr. Fillet. Onze kip komt gewoon uit Nederland. Zonder rommel. En zonder toegevoegd water. Rechtstreeks vanuit onze eigen slachterij in Stroe, dus zonder tussenpersonen. Dat betekent verse kip voor de beste prijs. Van malse kipfilets tot onze populaire nuggets. Kom langs bij Mr. Fillet aan de Stationslaan in Nunspeet of in winkelcentrum Tweelingstad in Harderwijk. Mr. Fillet, now we're talking.
4: Huis toe aan een gedegen schildersbeurt? Bel Johan Pluim Schilderwerken. Voor schilderwerkzaamheden voor zowel binnen- als buitenshuis. Buitenmuren, kozijnen, complete wand- en plafondafwerking. Alles kan. Johan Pluim Schilderwerken heeft voor elk schildersprobleem de juiste oplossing. Bel voor een vrijblijvende offerte 0341-264488. Johan Pluim Schilderwerken in Nunspeet. Waterweg 6A. Uw vakman in huis.
5: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door juwelier Leusink van Veen uit Nunspeet. Regio Radio voor nieuws.
6: Goedemorgen. Je luistert naar A1 Radio.
7: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
6: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
7: Met nu het regio actueel nieuws van 9 uur.
8: Dit is Edo Peters met het radionieuws op A1 Radio. Iran wil Zuid-Europese doelen bestoken als de Amerikaanse president Trump de strijd opvoert. Dat meldt de Financial Times op basis van bronnen rond de regering in Teheran. Als mogelijke doelen noemt de krant Cyprus en Bulgarije. Dat laatste land heeft zijn luchtmachtbasis Besmer opengesteld om Amerikaanse vliegtuigen te laten bijtanken. Ingewijden in Teheran zeggen dat de oorlog snel wordt hervat. Ayatollah Mojtaba Khamenei benoemde al hardliners op militaire topposities. Zeker 9 doden en 6 gewonden bij een hotelbrand in de Indiase stad Kolkata. De brand woedde vannacht en sloeg ook over naar andere hotels. Er zouden 80 mensen uit het 5 verdiepingen tellende gebouw gered zijn, maar de bovenste verdieping is onbereikbaar. Volgens de politie kan het dodental nog verder oplopen. Mogelijk is de Indiase hotelbrand veroorzaakt door kortsluiting. De brandweer onderzoekt de zaak. Een ware inbraakgolf bij Nederlandse brandweerkazernes. Doelwit is zwaar gereedschap om daar weer andere inbraken mee te plegen. Vannacht was het raak in Sassenheim in Zuid-Holland. Gisteren werd ingebroken in het Brabantse Sint-Michielsgestel. Het is al de 62e inbraak in een brandweerkazerne dit jaar. Vooral hydraulisch gereedschap waarmee beknelde automobilisten worden bevrijd is in trek. Criminelen gebruiken de spullen voor inbraken bij juweliers en elektronicazaken. In Venlo is in iemands kledingkast een levende slang opgedoken. Het bleek te gaan om een jonge, overigens ongevaarlijke netpython die was ontsnapt uit het terrarium van een buurvrouw. Een volwassen netpython kan tot ruim 6 meter lang worden. De eigenares van de wurgslang gaat uitzoeken hoe het dier heeft kunnen ontsnappen en gaat ervoor zorgen dat het niet opnieuw gebeurt. Het weer, plaatselijk onweersbuien bij een zwakke tot matige westenwind. Vanmiddag is er iets meer zon. De maxima liggen vandaag rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
9: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land rijdt het verkeer langzaam op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam. Tussen Apeldoorn Zuid en Kootwijk 6 kilometer. Verderop tussen Stroe en Hoevelaken 5. In beide gevallen is de vertraging 10 minuten. A50 Apeldoorn richting Arnhem. Tussen Apeldoorn en de afrit Schaarsbergen 11 kilometer met een kwartier vertraging. De spitsstrook is daar dicht. Er hangen daar takken over de weg. En op de N50 Emmeloord richting Zwolle. Tussen Kampen Noord en knooppunt Gattermerbroek 4 kilometer file. Je bent daar zo'n 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: AEN Radio. De stem van jouw regio.
1: AEN Radio.
0: AEN Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

Achterveld, Hoevelaken, Nijkerk, Garderen, Kootwijk, Nijkerkerveen, Ter Schuur, Stroel, De Glind, Kootwijkerbroek. Dit is A1 Radio, de stem van jouw regio.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Iran wil Zuid-Europese doelen bestoken als de Amerikaanse president Trump de strijd opvoert. Dat meldt de Financial Times op basis van bronnen rond de regering in Teheran. Als mogelijke doelen noemt de krant Cyprus en Bulgarije. Zeker 9 doden en 6 gewonden bij een hotelbrand in de Indiase stad Kolkata. De brand woedde vannacht en sloeg ook over naar andere hotels. Een ware inbraakgolf bij Nederlandse brandweerkazernes. Doelwit is zwaar gereedschap om daar weer andere inbraken mee te plegen. In Venlo is in iemands kledingkast een levende slang opgedoken. Het bleek te gaan om een jonge, overigens ongevaarlijke netpython. Die was ontsnapt uit het terrarium van een buurvrouw. Het weer, plaatselijk onweersbuien bij een zwakke tot matige westenwind. Vanmiddag is er iets meer zon. De maxima liggen vandaag rond de 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.

0: ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedemorgen. Je luistert naar A1 Radio.
2: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 10 uur.
3: Dit is Edo Peters met het radio nieuws op A1 Radio. In België is munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft bij de grote natuurbrand die daar woedt. De hulpdiensten liepen geen gevaar, ook niemand raakte gewond. De enorme natuurbrand is inmiddels ingedamd, maar nog niet onder controle. Hulpdiensten wisten waar de munitie lag, omdat het gebied nauwkeurig in kaart was gebracht. Het vuur woedt in het oosten van België, dicht bij de Duitse en Nederlandse grens. Het is de grootste natuurbrand ooit bij onze zuiderburen. Iran wil Zuid-Europese doelen bestoken als de Amerikaanse president Trump de strijd opvoert. Dat meldt de Financial Times op basis van bronnen rond de regering in Teheran. Als mogelijke doelen noemt de krant Cyprus en Bulgarije. Dat laatste land heeft zijn luchtmachtbasis Bessemer opengesteld om Amerikaanse vliegtuigen te laten bijtanken. Ingewijden in Teheran zeggen dat de oorlog snel wordt hervat. Ayatollah Mojtaba Khamenei benoemde al hardliners op militaire topposities. Zeker 9 doden en 6 gewonden bij een hotelbrand in de Indiase stad Kolkata. De brand woedde vannacht en sloeg ook over naar andere hotels. Er zouden 80 mensen uit het 5 verdiepingen tellende gebouw gered zijn, maar de bovenste verdieping is onbereikbaar. Volgens de politie kan het dodental nog verder oplopen. Mogelijk is de Indiase hotelbrand veroorzaakt door kortsluiting. De brandweer onderzoekt de zaak. Bij Hazenswoude-dorp is vanochtend een dode gevallen bij een frontale botsing tussen een vrachtwagen en een personenauto. Het slachtoffer is een 41-jarige man uit Zoeterwoude. Meerdere brandweereenheden en duikteams zijn ingezet. Ook werd een traumahelikopter naar de plek des onheils gestuurd. Vanwege het ongeval werd de provinciale weg N455 afgesloten. De politie onderzoekt de exacte toedracht van het ongeval. Het weer, plaatselijk onweersbuien bij een zwakke tot matige westenwind. Vanmiddag is er iets meer zon. De maxima liggen vandaag rond de 20 graden. Tot zover het radio nieuws op A1 Radio.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam. Tussen Stroeg en Hoevelaken 5 kilometer met 10 minuten vertraging. A50 Apeldoorn richting Arnhem tussen knooppunt Beekbergen en de afrit Hoenderlo 5 kilometer met een kwartier oponthoud. De spitsstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: Radio. De stem van jouw regio. Adverteren op AN Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: AN Radio,
0: goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. In België is munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft bij de grote natuurbrand die daar woedt. De hulpdiensten liepen geen gevaar, ook niemand raakte gewond. Iran wil Zuid-Europese doelen bestoken als de Amerikaanse president Trump de strijd opvoert. Dat meldt de Financial Times op basis van bronnen rond de regering in Teheran. Zeker 9 doden en 6 gewonden bij een hotelbrand in de Indiase stad Kolkata. De brand woedde vannacht en sloeg ook over naar andere hotels. Bij Hazeswoude-dorp is vanochtend een dode gevallen bij een frontale botsing tussen een vrachtwagen en een personenauto. Het slachtoffer is een 41-jarige man uit Zoeterwoude. Het weer, plaatselijk onweersbuien bij een zwakke tot matige westenwind. Vanmiddag is er iets meer zon. De maxima liggen vandaag rond de 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

non-stop. Brons. Gaat voor goud. Lokaal nieuws en de beste muziek. AN Radio is thuis in jouw regio.

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 11 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op A1 Radio. De Arnhemse politie heeft 7 mensen opgepakt na onrust in de wijk Geitenkamp. 4 van hen zijn minderjarig, de anderen zijn tussen de 18 en 23 jaar oud. De jongeren staken vuurwerk af, gooiden ruiten in en liepen door de buurt met bivakmutsen. Ze zijn opgepakt op basis van de regels over samenscholing. Daarna keerde de rust terug in de Gelderse stad. Het is volgens de politie al enkele dagen onrustig in de Arnhemse wijk Geitenkamp. Boeren rijden vandaag met hun trekkers in een protestmars langs alle 12 gemeentehuizen in Drenthe. Ze ageren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Omdat de politie op zal treden tegen boeren die op auto of snelwegen rijden, laten ze dat nu achterwege. Ook rondrijden met afgeplakte kentekens wordt aangepakt. De boerenprotesten liggen bepaald niet lekker meer bij de burger. Uit een enquête blijkt dat 60% van de Nederlanders wel klaar is met langzaam rijdende trekkers op plekken waar dat helemaal niet mag. Huishoudens hadden nog nooit voor zoveel geld aan beleggingen. 234 miljard euro. Dat staat in een overzicht van de Nederlandse Bank. In de eerste 6 maanden van dit jaar steeg het bedrag met 15%, onder meer door stijgende beurskoersen. Nederlanders steken het meeste geld in beleggingsfondsen. Ruim 91 miljard euro. Ook SpaceX van Elon Musk wist veel Nederlandse beleggers te interesseren. De populairste aandelen bij particulieren zijn ASML, Shell en Rabobank. In België is munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft bij de grote natuurbrand die daar woedt. De hulpdiensten liepen geen gevaar, ook niemand raakte gewond. De enorme natuurbrand is inmiddels ingedampt, maar nog niet onder controle. Hulpdiensten wisten waar de munitie lag, omdat het gebied nauwkeurig in kaart was gebracht. Het vuur woedt in het oosten van België, dicht bij de Duitse en Nederlandse grens. Het is de grootste natuurbrand ooit bij onze zuiderburen. Het weer, plaatselijk onweersbuien bij een zwakke tot matige westenwind. Vanmiddag is er iets meer zon. De maxima liggen vandaag rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Mijn naam is Rijn Baardmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio. En deze... En deze.
4: Pretend you're happy when you're blue.
0: Dit is A1 Radio. De stem van jouw regio.
5: A1 Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
6: A1 Radio.
0: A1 Radio. Goedemorgen.
6: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

Gaat voor goud. Dit is A1 Radio. Jouw lokale radio in Nijkerk, Barneveld en omgeving. Jouw geluid van lokaal tot wereldwijd. De stem van jouw regio.

0: Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De Arnhemse politie heeft 7 mensen opgepakt na onrust in de wijk Geitenkamp. 4 van hen zijn minderjarig, de anderen zijn tussen de 18 en 23 jaar oud. De jongeren staken vuurwerk af, gooiden ruiten in en liepen door de buurt met bivakmutsen. Boeren rijden vandaag met hun trekkers in een protestmars langs alle 12 gemeentehuizen in Drenthe. Ze ageren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Huishoudens hadden nog nooit voor zoveel geld aan beleggingen. 234 miljard euro. Dat staat in een overzicht van de Nederlandse Bank. In België is munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft bij de grote natuurbrand die daar woedt. De hulpdiensten liepen geen gevaar, ook niemand raakte gewond. Het weer, plaatselijk onweersbuien bij een zwakke tot matige westenwind. Vanmiddag is er iets meer zon. De maxima liggen vandaag rond de 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 12 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. Oppositiepartijen Pro en Ja 21 moeten elkaar niet uitsluiten bij de begrotingsgesprekken. Dat vindt D66-fractievoorzitter Jan-Pater Notte. Beide partijen hebben aangegeven dat de verschillen te groot zijn. Volgens Pater Notte zijn er weinig oppositiepartijen die mee willen denken, dus moeten ze elkaar niet uitsluiten. 10 zetels heeft het minderheidskabinet nog nodig voor een meerderheid in de Tweede Kamer, maar het kabinet is uit op een nog bredere meerderheid. Na DNA-onderzoek is in Zwitserland de identiteit vastgesteld van twee mannen van wie eind vorige maand de stoffelijke resten in het kanton Valais zijn gevonden. Het gaat inderdaad om twee Belgen. Zij waren toen zij in 1992 zoek raakten 39 en 41 jaar oud. De autoriteiten hadden ook hun documenten gevonden. Het tweetal verdween tijdens een bergtocht op het Weissmies-massief. Zij waren door slecht weer overvallen en bereikten nooit hun hut. Er is destijds naar de twee gezocht, maar toen werd er alleen een rugzak gevonden. Boeren rijden vandaag met hun trekkers in een protestmars langs alle 12 gemeentehuizen in Drenthe. Ze ageren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Omdat de politie zal optreden tegen boeren die op auto of snelwegen rijden, laten de boeren dat nu achterwege. Ook rondrijden met afgeplakt kenteken wordt aangepakt. De boerenprotesten liggen ook bepaald niet lekker meer bij de burger. Uit een enquête blijkt dat 60% van de Nederlanders wel klaar is met langzaam rijdende trekkers op plekken waar het niet mag. De organisatie van de 255 kilometer lange wielertocht Diekirch-Valkenswaard, die voor komende zaterdag in de agenda staat, gaat vanwege de brand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen niet door. De route van de tocht loopt dwars door het natuurgebied en de organisatie vindt dat de gezondheid en veiligheid van vrijwilligers en deelnemers op de eerste plaats staat. De kortere tocht van zo'n 150 kilometer gaat wel door. Het weer grotendeels bewolkt met hier en daar buien. Aan de kust kan het opklaren. Bij een matige west- tot zuidwestelijke wind wordt het een graad of 20. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Een kapotte vrachtauto veroorzaakt vertraging op de A50 richting Arnhem. Daarom is de rechterrijstrook dicht tussen Vaassen en Apeldoorn. Reken hier 15 minuten vertraging voor. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
5: AE Radio.
0: AE Radio, goedemiddag.
5: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

Elke zaterdagmiddag van 2 tot 5 op A1 Radio. Sportmatinee. We volgen alle wedstrijden uit de regio en houden jou op de hoogte van de ontwikkelingen. Sportmatinee wordt mede mogelijk gemaakt door Carprof Jos Bouw. De professionals voor uw auto, bedrijfswagens en campers.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Oppositiepartijen Pro en Ja 21 moeten elkaar niet uitsluiten bij de begrotingsgesprekken. Dat vindt D66-fractievoorzitter Jan-Pater Notte. Na DNA-onderzoek is in Zwitserland de identiteit vastgesteld van twee mannen van wie eind vorige maand de stoffelijke resten in het kanton Valais zijn gevonden. Het gaat inderdaad om twee Belgen. Boeren rijden vandaag met hun trekkers in een protestmars langs alle 12 gemeentehuizen in Drenthe. Ze ageren tegen de stikstofplannen van het kabinet. De organisatie van de 255 kilometer lange wielertocht Diekirch-Valkenswaard, die voor komende zaterdag in de agenda staat, gaat vanwege de brand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen niet door. Het weer grotendeels bewolkt met hier en daar buien. Aan de kust kan het opklaren. Bij een matige west- tot zuidwestelijke wind wordt het een graad of 20. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
2: A1 Radio.
0: Op 93.5 FM en op 106.8 FM.
2: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving.
0: Dit is A1 Radio.
2: De stem van jouw regio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 1 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. Er wordt steeds vaker in brandweerkazernes ingebroken. Ondertussen gaat het al om zo'n 60 inbraken. Gisteren heeft de politie een 21-jarige verdachte uit Haarlem kunnen oppakken na een poging tot inbraak bij de brandweerkazerne in Sparendam op 18 maart. Rond 3:30 s'nachts zag een getuige iemand op de roldeur van de kazerne slaan. Daarop ging het alarm af en ging de verdachte er als een haas vandoor. Tijdens het politieonderzoek werden bloedsporen gevonden. Dankzij een DNA-match kon de verdachte gisteren worden gearresteerd. Volgens een bron binnen de NAVO is het bondgenootschap voorbereid op Iraanse raketaanvallen. Iran zou van plan zijn om ook andere bondgenoten van de Verenigde Staten aan te vallen. Denk daarbij aan doelen in Cyprus en Bulgarije. De bron laat weten dat de NAVO klaarstaat om elke dreiging aan te pakken en dat altijd zal doen waar nodig is om de NAVO-landen te verdedigen. Eerder viel Iran Amerikaanse bondgenoten in het Midden-Oosten aan en waren vooral de Verenigde Arabische Emiraten, Qatar, Saudi-Arabië en Kuwait doelwit. Buitenlandminister Berendsen meldt dat de sancties die Amerika heeft aangekondigd tegen medewerkers van het Haagse Internationaal Strafhof door Nederland worden afgekeurd. Nederland heeft een speciale verantwoordelijkheid als gastland van het ICC. Achter de schermen wordt er hard gewerkt om de sancties te verzachten, maar tot dusver hebben die inspanningen nog weinig opgeleverd. Gisteren werden er opnieuw sancties opgelegd aan een aanklager en de voorzitter van het hof. De Britse regisseur John Irvin is overleden, dat heeft zijn producent laten weten. Irvin was onder andere bekend van de televisieserie Tinker Tailor Soldier Spy en films als Dog of War, Raw Deal en Hamburger Hill. Tinker Tailor Soldier Spy won onder andere 2 BAFTA's. Irvins laatste film uit 2016 was Mandela's Gun. John Irvin is 86 jaar geworden. Het weer grotendeels bewolkt met hier en daar buien. Aan de kust kan het opklaren. Bij een matige west- tot zuidwestelijke wind wordt het een graad of 20. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
1: Zometeen in het volgende uur op

0: 1 Radio. De stem van jouw regio. Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: A1 Radio.
0: A1 Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

0: Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Er wordt steeds vaker in brandweerkazernes ingebroken. Ondertussen gaat het al om zo'n 60 inbraken. Gisteren heeft de politie een 21-jarige verdachte uit Haarlem kunnen oppakken na een poging tot inbraak bij de brandweerkazerne in Sparendam op 18 maart. Volgens een bron binnen de NAVO is het bondgenootschap voorbereid op Iraanse raketaanvallen. Iran zou van plan zijn om ook andere bondgenoten van de Verenigde Staten aan te vallen. Denk daarbij aan doelen in Cyprus en Bulgarije. Buitenlandminister Berendsen meldt dat de sancties die Amerika heeft aangekondigd tegen medewerkers van het Haagse Internationaal Strafhof door Nederland worden afgekeurd. De Britse regisseur John Irvin is overleden, dat heeft zijn producent laten weten. Irvin was onder andere bekend van de televisieserie Tinker Tailor Soldier Spy en films als Dog of War, Raw Deal en Hamburger Hill. John Irvin is 86 jaar geworden. Het weer grotendeels bewolkt met hier en daar buien. Aan de kust kan het opklaren. Bij een matige west- tot zuidwestelijke wind wordt het een graad of 20. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
2: A1 Radio.
0: Lokaal nieuws en de beste muziek. A1 Radio is thuis in jouw regio.

104.5 FM en op 106.8 FM. Dit is AE Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving.

0: Groep.nl.
1: Goedemiddag. Je luistert naar A1 Radio.
2: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 2 uur.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. Het actualiteitenprogramma 1 Vandaag meldt dat er ieder jaar 25 tot 50 miljoen blikjes illegaal geïmporteerd en zonder statiegeld verkocht worden. Import van deze blikjes is verboden, maar de verkoop en het kopen ervan niet. Dat gaat dan via websites en maaltijdbezorgers. De blikjes eindigen meestal als zwerfafval op straat. De inspectie Leefomgeving en Transport zegt dat de handel mogelijk is door een maas in de wet. Verschillende Drentse gemeenten zoals Emmen, Aen, Hunze en Meppel zullen de brief van de boeren die vandaag tegen de stikstofplannen van het kabinet protesteren niet ondertekenen. De demonstrerende boeren hebben de gemeente om steun en politieke actie gevraagd. Emmen zegt bijvoorbeeld niet over het stikstofbeleid te gaan. Volgens de grootste gemeente van Drenthe ligt dit bij de provincie en het Rijk. Ook Aen Hunze wijst naar anderen en zegt er als gemeente geen zeggenschap over te hebben. Atleet en voormalig Olympisch kampioen Maarten van der Weijden, die door 22 steden zwemt om geld op te halen voor onderzoek naar kanker, heeft zijn zwemtocht vandaag even moeten staken. Vanmorgen werd van der Weijden wakker met buikklachten en misselijkheid en heeft hij in overleg met zijn arts besloten vandaag het water niet in te gaan. Afgelopen maandag begon van der Weijden aan zijn laatste grote zwemtocht van 270 kilometer. Het startpunt was Vught en de eindbestemming het Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie in Utrecht. Het Oekraïense plaatsvervangend hoofd van het kantoor van president Zelensky is de laan uitgestuurd. Volgens Oekraïense media is Irina Mudra een van de verdachten in een nieuw corruptieonderzoek. Zelensky geeft geen reden voor het ontslag en de naam van Mudra wordt ook niet genoemd, maar volgens de Kiev Independent heeft de corruptiedienst onder andere het huis van Mudra onderzocht. Het weer, grotendeels bewolkt met hier en daar buien, maar ook opklaringen. Bij een matige west- tot zuidwestelijke wind is het een graad of 20. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: 1 Radio. De stem van jouw regio. AE Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Je luistert naar A1 Radio. Hits from the Heartland, the best new country, hoor je hier. Elke zondagmiddag van 5 tot 7 op A1 Radio.
1: Hits from the Heartland with Camille Janssen.

0: Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Het actualiteitenprogramma 1 Vandaag meldt dat er ieder jaar 25 tot 50 miljoen blikjes illegaal geïmporteerd en zonder statiegeld verkocht worden. Import van deze blikjes is verboden, maar de verkoop en het kopen ervan niet. Verschillende Drentse gemeenten zoals Emmen, Aen, Hunze en Meppel zullen de brief van de boeren die vandaag tegen de stikstofplannen van het kabinet protesteren niet ondertekenen. Atleet en voormalig Olympisch kampioen Maarten van der Weijden, die door 22 steden zwemt om geld op te halen voor onderzoek naar kanker, heeft zijn zwemtocht vandaag even moeten staken. Vanmorgen werd van der Weijden wakker met buikklachten en misselijkheid en heeft hij in overleg met zijn arts besloten vandaag het water niet in te gaan. Het Oekraïense plaatsvervangend hoofd van het kantoor van president Zelensky is de laan uitgestuurd. Het weer, grotendeels bewolkt met hier en daar buien, maar ook opklaringen. Bij een matige west- tot zuidwestelijke wind is het een graad of 20. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: Goedemiddag. Je luistert naar A1 Radio.
0: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 3 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. In de Oostenrijkse Alpen is afgelopen zondag een 12-jarige Nederlandse jongen tientallen meters naar beneden gevallen tijdens een bergwandeling. Het kind is opgenomen in een ziekenhuis in Innsbruck en ligt op de intensive care. De jongen was met zijn 46-jarige vader naar een hoogte van zo'n 2500 meter gelopen en de twee waren bezig met de afdaling. In de bocht van een pad viel de jongen zo'n 20 tot 30 meter steil naar beneden. Een reddingshelikopter heeft het bewusteloze slachtoffer naar het ziekenhuis vervoerd. In de Spaanse exclave Ceuta verblijven op dit moment 500 meisjes en Spanje wil deze minderjarigen die 3 weken geleden met tienduizenden anderen vanuit Marokko Ceuta binnendrongen naar het vasteland brengen. De meisjes horen volgens het ministerie van Jeugdzaken tot de kwetsbare groepen. Zij kunnen nu via een plan snel naar het Spaanse vasteland worden overgeplaatst. Van de ruim 70.000 mensen die Ceuta binnenkwamen is een grote meerderheid weer huiswaarts gekeerd. Enkele duizenden migranten zijn in de Spaanse exclave gebleven. Verschillende Drentse gemeenten zoals Emmen, Aen, Hunze en Meppel zullen de brief van de boeren die vandaag tegen de stikstofplannen van het kabinet protesteren niet ondertekenen. De demonstrerende boeren hebben de gemeente om steun en politieke actie gevraagd. Emmen zegt bijvoorbeeld niet over het stikstofbeleid te gaan. Volgens de grootste gemeente van Drenthe ligt dit bij de provincie en het Rijk. Keniaanse media melden dat in Kenia een helikopter met 7 inzittenden aan boord, waaronder toeristen, is neergestort. Volgens de krant The Star waren er naast de piloot 6 toeristen aan boord. Niemand heeft het ongeluk overleefd. De nationaliteiten zijn nog niet bekend. De crash vond eerder vandaag plaats op zo'n 250 kilometer ten noorden van Nairobi. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is ook niet bekend. De Keniaanse burgerluchtvaartautoriteit gaat onderzoek doen. Het weer, grotendeels bewolkt met hier en daar buien, maar ook opklaringen. Bij een matige west- tot zuidwestelijke wind is het een graad of 20. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio. Oh.

0: 1 Radio. De stem van jouw regio. AE Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. In de Oostenrijkse Alpen is afgelopen zondag een 12-jarige Nederlandse jongen tientallen meters naar beneden gevallen tijdens een bergwandeling. Het kind is opgenomen in een ziekenhuis in Innsbruck en ligt op de intensive care. In de Spaanse exclave Ceuta verblijven op dit moment 500 meisjes en Spanje wil deze minderjarigen die 3 weken geleden met tienduizenden anderen vanuit Marokko Ceuta binnendrongen naar het vasteland brengen. Verschillende Drentse gemeenten zoals Emmen, Aen, Hunze en Meppel zullen de brief van de boeren die vandaag tegen de stikstofplannen van het kabinet protesteren niet ondertekenen. Keniaanse media melden dat in Kenia een helikopter met 7 inzittenden aan boord, waaronder toeristen, is neergestort. Niemand heeft het ongeluk overleefd. Het weer, grotendeels bewolkt,

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 4 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. Vanaf volgende week krijgen Nederlandse ChatGPT-gebruikers advertenties te zien. OpenAI zal de advertenties in 31 Europese landen uitrollen. Alleen gebruikers van de gratis versie of het goedkoopste abonnement krijgen de advertenties voor de kiezer. OpenAI begon eerder dit jaar al met het testen van de advertenties in de Verenigde Staten. De adverteerders kunnen de gesprekken van de gebruikers met ChatGPT niet zien en ook zullen de gebruikersgegevens niet verkocht worden, meldt OpenAI. Als boeren met hun tractoren de snelweg opgaan, zal de politie in Oost-Nederland ingrijpen. Datzelfde geldt ook voor andere demonstranten of activisten die de snelweg als demonstratielocatie gebruiken. Dat zegt de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls in een gezamenlijke verklaring met het Openbaar Ministerie en de politie in Oost-Nederland. De burgemeesters in de regio zijn van deze maatregel op de hoogte gesteld. Voorlopig zal landbouworganisatie ZLTO niet meer met de provincie Noord-Brabant over plannen voor het landelijk gebied praten. Nadat de provincie wereldkundig maakte dat het de vergunning van 5 pluimveebedrijven zou intrekken, heeft het vertrouwen van ZLTO een flinke knauw gekregen. De belangenorganisatie vindt dat het intrekken van legale vergunningen getuigt van misprijzen en bestuurlijke arrogantie. Eerder liet het Brabants Agrarisch Jongerencontact ook al weten voor onbepaalde tijd niet meer met de provincie Noord-Brabant te willen overleggen. De temperatuur van de Noordzee was afgelopen weekend zo'n 21,5 graden. De temperatuur van het water wordt sinds 1984 bijgehouden en niet eerder was het zeewater zo warm. Het oude record stamt uit augustus 2018. Toen werd een gemiddelde van 21,4 graden gemeten. Het KNMI verwacht dat het nieuwe record ook weer gebroken zal worden, omdat de opwarming van de aarde doorgaat en roept op tot het beperken van de uitstoot van broeikasgassen. Het weer, grotendeels bewolkt met hier en daar buien, maar ook opklaringen. Bij een matige west- tot zuidwestelijke wind is het een graad of 20. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer in het midden van het land staat in de file op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Amersfoort en Barneveld, want daar ligt modder op de weg. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is 20 minuten. De A12 staat file van Utrecht naar Arnhem voor knooppunt Waterberg. Daar heb je 10 minuten tijdverlies. Op de A50 staat ook file, dat komt door de afgesloten spitsstrook. Van Apeldoorn naar Arnhem heb je bij Hoenderlo 10 minuten tijdverlies. En ook de andere kant op, richting Apeldoorn, doe je er zo'n 10 minuten langer over tussen knooppunt Waterberg en de afrit Hoenderlo. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Zometeen in het volgende uur op A1.

0: AE Radio. De stem van jouw regio. AE Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis.

0: Gelderland op 93.5 FM en op 106.8 FM.
1: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving.
0: Dit is A1 Radio.
1: De stem van jouw regio.

90.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving.

0: Je luistert naar A1 Radio. Hits from the Heartland, the best new country, hoor je hier. Elke zondagmiddag van 5 tot 7 op A1 Radio.
1: Hits from the Heartland with Camille Janssen.

0: Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Vanaf volgende week krijgen Nederlandse ChatGPT-gebruikers advertenties te zien. OpenAI zal de advertenties in 31 Europese landen uitrollen. Als boeren met hun tractoren de snelweg opgaan, zal de politie in Oost-Nederland ingrijpen. Datzelfde geldt ook voor andere demonstranten of activisten die de snelweg als demonstratielocatie gebruiken. Voorlopig zal landbouworganisatie ZLTO niet meer met de provincie Noord-Brabant over plannen voor het landelijk gebied praten. Nadat de provincie wereldkundig maakte dat het de vergunning van 5 pluimveebedrijven zou intrekken, heeft het vertrouwen van ZLTO een flinke knauw gekregen. De temperatuur van de Noordzee was afgelopen weekend zo'n 21,5 graden. De temperatuur van het water wordt sinds 1984 bijgehouden en niet eerder was het zeewater zo warm. Het weer, grotendeels bewolkt met hier en daar buien, maar ook opklaringen. Bij een matige west- tot zuidwestelijke wind is het een graad of 20. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 5 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. Voorafgaand aan zijn gesprek met premier Jette en de vicepremiers Jesselkus en Van der Brink laat SGP-voorman Chris Stoffer weten dat het beter was geweest als het kabinet voor de zomer met de begrotingsgesprekken was begonnen. Hij vindt dat je beter goed voorbereid kan zijn. Stoffer zegt het kabinet te willen steunen als zijn eisen worden ingewilligd. Het gaat in dit geval om medisch-ethische onderwerpen. De SGP trekt in de gesprekken samen met JA21 op. De afzwaaiende Shell Nederland-president-directeur Frans Everts heeft op de radio gezegd dat het verstandig zou zijn als de overheid de licentie voor het Groningenveld van de NAM overneemt. In geval van nood zou Den Haag kunnen besluiten om de gaswinning op te starten. Op dit moment wordt de gasvoorraad voor de komende winter gevuld, maar dat gaat vanwege de gestegen gasprijs langzamer dan normaal. De ondergrondse gasvoorraad in Nederland zou momenteel voor 42,8% gevuld zijn. In Frankrijk zijn er tijdens de hittegolf vorige maand 1243 meer mensen dan normaal overleden. De gemiddelde temperatuur was 24,9 graden. Volgens de Franse Gezondheidsdienst gaat het om sterfgevallen door allerlei oorzaken die niet definitief aan de hitte kunnen worden toegeschreven. Tijdens de hittegolf in juni overleden ook meer mensen dan normaal. De oversterfte lag toen op 5764. Dit jaar is een bijzonder warm jaar. Niet alleen Frankrijk, maar ook andere Europese landen hebben met een zeer warme zomer en oversterfte te maken. Op de New Yorkse beurs op Wall Street schoot het aandeel Moderna als een raket met een kleine 88% omhoog. De reden was het wereldkundig maken van positieve testresultaten voor een nieuw middel tegen huidkanker. Een studie zou uitwijzen dat het vaccin de kans op terugkerende huidkanker verkleint en dat het zich niet verder verspreidt. Het gaat in dit geval om tussentijdse resultaten. De studie naar het middel is nog niet afgerond. Het weer. Vanavond en vannacht vallen er een paar buien. Het koelt af naar 14 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste files leveren 5 à 10 minuten vertraging op. Wat opvalt is de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Bij Barneveld ligt modder op de weg en de vertraging is daar 20 minuten. De rechterrijstrook is dicht. De A12 van Utrecht naar Arnhem sta je een kwartier in de file tussen de afrit Oosterbeek en knooppunt Waterberg. Het heeft ook te maken met de afgesloten spitsstroken op de A50. Tussen Arnhem en Apeldoorn heb je in beide richtingen zo'n kwartiertijd verlies. Op de N50 van Emmeloord naar Zwolle is het druk. Tussen Ens en knooppunt Hattemerbroek de vertraging is 20 minuten. En op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek sta je een kwartier vast tussen Elde en Presikhaaf. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
4: AE Radio.
0: AE Radio, goedemiddag.
4: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving.
3: Dit is A1 Radio, de stem van jouw regio.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Voorafgaand aan zijn gesprek met premier Jette en de vicepremiers Jesselkus en Van der Brink laat SGP-voorman Chris Stoffer weten dat het beter was geweest als het kabinet voor de zomer met de begrotingsgesprekken was begonnen. Hij vindt dat je beter goed voorbereid kan zijn. De afzwaaiende Shell Nederland-president-directeur Frans Everts heeft op de radio gezegd dat het verstandig zou zijn als de overheid de licentie voor het Groningenveld van de NAM overneemt. In geval van nood zou Den Haag kunnen besluiten om de gaswinning op te starten. In Frankrijk zijn er tijdens de hittegolf vorige maand 1243 meer mensen dan normaal overleden. Op de New Yorkse beurs op Wall Street schoot het aandeel Moderna als een raket met een kleine 88% omhoog. De reden was het wereldkundig maken van positieve testresultaten voor een nieuw middel tegen huidkanker. Het weer. Vanavond en vannacht vallen er een paar buien. Het koelt af naar 14 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: Adverteren op AN Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: Goedenavond. Je luistert naar AN Radio.
0: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 6 uur.
2: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op A1 Radio. Honderden boeren hebben vandaag met tractoren door Drenthe geprotesteerd tegen het stikstofbeleid van het kabinet. In het zuiden van de provincie reden naar schatting 400 tot 500 tractoren met lange files tot gevolg. De boeren eisten steun van de 12 Drentse burgemeesters, maar die weigerden een protestbrief aan het kabinet te ondertekenen. Zij vinden politieke actie op deze manier niet de juiste oplossing. De NS gaat reizigers toch niet verplichten hun tas van een lege stoel te halen. Het vervoersbedrijf ziet af van een verbod op handbagage op een zitplaats, na advies van het Landelijk Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer. Wel komen er duidelijkere huisregels. Zitplaatsen zijn voor reizigers en tassen mogen niet onnodig een plek bezet houden. Ook schrapt de NS de vergoeding voor vervangend vervoer bij stakingen. Reizigers kunnen vanaf nu bij een staking maximaal €25 per dag claimen. Een Nederlandse amateurspeurder denkt mogelijk de identiteit te hebben ontdekt van de mysterieuze Lucky in Amsterdam. Anton van Straten zag opvallende gelijkenissen met de Canadees John Russell Kenny, die sinds 1993 wordt vermist. De politie in Vancouver neemt zijn tip serieus en heeft contact gezocht met de Amsterdamse politie. Lucky werd rond het Waterlooplein onder meer Chris de Canadees en John genoemd. Of hij echt Kenny is, dat wordt nog onderzocht. En de Noordzee is nog nooit zo warm geweest als deze zomer. Dat meldt nu.nl op basis van cijfers van het KNMI. Bij lichteiland Goeree werd tussen 15 en 17 augustus gemiddeld 21,5 graad gemeten. Het vorige record was 21,4 graden in 2018. Door klimaatverandering warmt de Noordzee gemiddeld 0,4 graad per 10 jaar op. Dat heeft gevolgen voor het zeeleven. Sommige vissen trekken naar het noorden om de warmte te ontlopen, maar schelpdieren zoals de kokkel kunnen dat niet en lopen daardoor risico op sterfte. En dan het weer. Vanavond wordt het geleidelijk droger, al kan er nog een enkele bui vallen. De zuidwestenwind is matig en neemt later wat af. Het is ongeveer 18 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het drukste moment van de middag is achter de rug. Je hebt nog wel 10 minuten vertraging op een paar wegen. De A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Hoevelaken en Voorthuizen. A12 Utrecht-Arnhem bij knooppunt Waterberg. De N50 van Emmeloord naar Apeldoorn bij knooppunt Hattemerbroek bij Zwolle. En je hebt een kwartier vertraging nog op de A325 vanuit Nijmegen tussen het Gelredoom en knooppunt Velperbroek. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: AE Radio. Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

elke zaterdagmiddag van 2 tot 5 op A1 Radio. Sportmatinee. We volgen alle wedstrijden uit de regio en houden jou op de hoogte van de ontwikkelingen. Sportmatinee wordt mede mogelijk gemaakt door Carprof Jos Bouw. De professionals voor uw auto, bedrijfswagens en campers.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Honderden boeren hebben vandaag met tractoren door Drenthe geprotesteerd tegen het stikstofbeleid van het kabinet. De NS gaat reizigers toch niet verplichten hun tas van een lege stoel te halen. Het vervoersbedrijf ziet af van een verbod op handbagage op een zitplaats. Een Nederlandse amateurspeurder denkt mogelijk de identiteit te hebben ontdekt van de mysterieuze Lucky in Amsterdam. Anton van Straten zag opvallende gelijkenissen met de Canadees John Russell Kenny, die sinds 1993 wordt vermist. En de Noordzee is nog nooit zo warm geweest als deze zomer. Dat meldt nu.nl op basis van cijfers van het KNMI. En dan het weer. Vanavond wordt het geleidelijk droger, al kan er nog een enkele bui vallen. De zuidwestenwind is matig en neemt later wat af. Het is ongeveer 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
3: A1 Radio.
4: A1 Radio.
0: Op 93.5 FM en op 106.8 FM.
4: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving.
0: Dit is A1 Radio.
4: De stem van jouw regio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 7 uur.
2: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op A1 Radio. Op Ameland is vanmiddag een kind overleden na een aanrijding met een auto. Het slachtoffer werd rond 1:30 op de trapweg in Holm door een auto geraakt. Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen naar de plek van het ongeluk. Maar medische hulp mocht niet meer baten. Het kind overleed ter plaatse. Volgens de politie woonde het slachtoffer op Ameland. Hoe het ongeluk kon gebeuren wordt nog onderzocht. De graanexport van Oekraïne is in de eerste 2 weken van augustus met 75% gedaald ten opzichte van vorig jaar. Rusland valt Oekraïnse havens en schepen aan, terwijl Oekraïne op zijn beurt Russische havens en graanterminals aanvalt. Daardoor zitten Oekraïnse boeren met hun oogst in de maag. Opslagplaatsen raken vol en alternatieve routes over weg en spoor zijn veel duurder. Oekraïne heeft Rusland voorgesteld de aanvallen op schepen en havens tijdelijk te stoppen, maar Moskou wees dat af. Honderden boeren hebben vandaag met tractoren door Drenthe geprotesteerd tegen het stikstofbeleid van het kabinet. In het zuiden van de provincie reden naar schatting 400 tot 500 tractoren met lange files tot gevolg. De boeren eisten steun van de 12 Drentse burgemeesters, maar die weigerden een protestbrief aan het kabinet te ondertekenen. Zij vinden politieke actie op deze manier niet de juiste oplossing. De NS gaat reizigers toch niet verplichten hun tas van een lege stoel te halen. Het vervoersbedrijf ziet af van een verbod op handbagage op een zitplaats, na advies van het Landelijk Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer. Wel komen er duidelijkere huisregels. Zitplaatsen zijn voor reizigers en tassen mogen niet onnodig een plek bezet houden. Ook schrapt de NS de vergoeding voor vervangend vervoer bij stakingen. Reizigers kunnen vanaf nu bij een staking maximaal €25 per dag claimen. En dan het weer. Vanavond wordt het geleidelijk droger, al kan er nog een enkele bui vallen. De zuidwestenwind is matig en neemt later wat af. Het is ongeveer 18 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: A1 Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.

Ja. Een zielig muziekje. Dat klopt. Ja. Want Karsten is er niet. Nou, jij zit nu natuurlijk te wachten op een nieuwe Karsten en John show. Hè? Iedere woensdagavond van 7 tot 9. Dan zit je er weer klaar voor. En ik hier, John, ik zit er ook klaar voor. Maar Karsten is er niet. En weet je waarom niet? Hij heeft vanmiddag een middagshow gepresenteerd op een andere zender. Echt waar. Een andere zender, ja. En dat duurde wel bijna 3 uur. Dus die jongen die rijdt naar huis, hij is moe. En hij komt dan thuis en dan moet hij even praten met zijn vrouw. En dan gaan ze koken en ja, dan moet dan toch even wat gegeten worden. En dan moet de hond uitgelaten worden. En ja, dan weet je het allemaal wel weer. Ja. En dan zit ik hier alleen. Maar, ik zit wel alleen. Maar wacht eens even. Ik ben helemaal niet alleen. Want jij luistert. Jij bent, ja, hé. Hey. Jij bent aan het luisteren. Dat voelt, dat, hè. In één keer realiseerde ik mij dat. Dan besefte ik mij, zeg je dat eigenlijk wel goed? Ik besefte mij dat. Ah, we zijn toch samen. Dat is een goed gevoel.

0: Ik weet niet hoe dat bij jou zit, maar ik ben opgegroeid eigenlijk in de 90s. Dus als ik dit hoor, Brother Louie van The Stories, dan denk ik toch aan die zomerhit van Bert Hering, Juli, July. Wat dat was in de 90s, hè? 1994 of zo. Ik zag me nog op weg naar het strand, achter in de auto bij mijn ouders. En toen was deze op de radio. Ja, een beetje zomerse klanken. Wat is het lang geleden dat het zomer was eigenlijk, hè?
1: AE Radio. Goedenavond.
2: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.
0: Ah, dat is weer goed voor de tuin en de bloemetjes. En nog meer goed nieuws. Karsten van Dijk die komt straks toch gewoon naar de studio, laat hij weten. Is dat even lekker?
1: Stem voor jouw regio.
2: AE Radio.
0: En zojuist is op de mat geploft de krant van Nijkerk. Oh. Ja, het is een lokaal radioprogramma. Het is ook wat ik een beetje van Karsten en John verwacht, dat we het nieuws behandelen. Dus we gaan zometeen even krantjes speuren op A.

van de vrolijke nummers van R.E.M., toch? En dan eindigen met zo'n mineurklank. Toch wel weer grappig. Imitation of Life, R.E.M.

ontzettend een fijn moment. Je komt dan thuis woensdagavond en het eten staat al klaar. En dan voordat je over de drempel heen kunt, moet je eerst over de krant heen stappen. En dan denk je, oh, hij is er weer. Dat vind ik leuk. Ja, toch even het lokale nieuws. Op de hoogte blijven van wat er speelt. En jij hoeft de krant helemaal niet te lezen, want die is ook gewoon bij A1 Radio op de mat geploft. En ik blader hem gewoon even lekker door. Ik heb geen idee wat zit er allemaal in. Staat er allemaal in? Oh, dat voorop een grote foto van de eclips. En dan hebben ze zo'n soort van timelapse-foto gedaan. Dan klikt die iets van 20 keer achter elkaar. En dan hebben ze al die fotootjes over elkaar heen gelegd. Met als gevolg dat je... hoe moet ik dit nou weer uitleggen? Je ziet de zon op een heel hoge blauwe hemel. Onderaan zie je een stukje van, ik denk, de Arkeneempolder hier achter Nijkerk. En dan zie je die zon iedere keer een stukje ondergaan. Een heleboel zonnetjes achter elkaar. Die gaat van linksboven naar rechtsonder. En voor de zon schuift er iedere keer een stukje maan. Ja, hier is iemand even heel creatief geweest. Het is fantastisch. Dat staat voor op de krant. Op de voorzijde van de krant. Voorpagina. Hartstikke leuk. Even kijken. Is dit nog boeiend? Nee. Oh, beroep ingesteld tegen plan voor Scavenhuizen. Heb je dat meegekregen? Dat is bij de Palestinaweg. Dat is tussen Nijkerk en Amersfoort in. Daar komen mogelijk woningen waar jongeren met gedragsproblemen, psychische stoornissen komen te zitten. Onder begeleiding, dat wel. Maar ja, er is natuurlijk een hoop om te doen. Je wil zo'n huisjespark eigenlijk niet in je achtertuin. Ik begrijp dat wel. En toen was er een boel protest. En het is nu zelfs zover dat er beroep is ingesteld. Ze gaan ermee naar de rechter. Alleen het instellen van het beroep betekent niet automatisch dat het project wordt stilgelegd. Het omgevingsplan en de vergunning blijven in principe van kracht, zolang de Raad van State er geen andere beslissing over neemt. Willen de indieners voorkomen dat de gemeente of woningcorporatie in de tussentijd doorgaat met de voorbereidingen of de bouw, dan moeten zij ook om een voorlopige voorziening vragen. De voorzieningenrechter kan het besluit dan tijdelijk schorsen in afwachting van de inhoudelijke behandeling van de zaak. Oké, to be continued dus. Ik dacht dat ze dat al lang een keer gingen bouwen, die Scavenhuizen daar aan de Palestinaweg. Maar nee, dat is dus nog niet zo. 39e editie Dorpsdag in Hoevelaken. Diverse nieuwe onderdelen en activiteiten. Hey, feestje in Hoevelaken. Wanneer is dat dan? Vrijdag 28 en zaterdag 29 augustus. Dat is dat is niet komend weekend, maar het weekend daarop. Hey, en wat is er dan een nieuw? Na het succes van vorig jaar keert de grote feesttent terug. Het weekend start voor de vijfde keer op vrijdag met een gezellige Vrij Mibo. En DJ Maurice komt daar dan de muziek doen en ook de pubquiz keert terug. Dan hebben ze op zaterdag de vertrouwde dorpsloop weer met 5 en 10 kilometer. Nieuw dit jaar zijn pacers met pacervlaggen. Oh, dat ken ik. Ik ben ook hardloper en als je dan een bepaald doel hebt qua tijd, dan moet je gewoon achter een kerel met een vlaggetje. Want het staat op het vlaggetje bijvoorbeeld, staat 40 minuten. Dus als je de 10 kilometer onder de 40 minuten wil lopen of om erbij, dan moet je bij dat mannetje lopen. Of vrouwtje natuurlijk. Leuke dingen. Er is dan ook nog een kids run. Wat is er nou nog meer nieuw? Want dit was het toch allemaal wel. Oh ja, ook nieuw is de wandeltocht. Nou, hartstikke goed. 3, 4 of 5 kilometer. Oh, daar kan iedereen aan meedoen. Mijn moeder zelfs ook. Het muzikale programma ziet er dit jaar ook anders uit. Staat hier, waar bezoekers voorgaande jaren konden genieten van een coverband, staan er dit jaar meerdere artiesten vanaf 4 uur op het programma. Nou, wie komen er dan? Niemand minder dan Tim van Leijenhorst en Bas Baalde en DJ Natal en Friends en Kimberly Fransens. Nou, daar wil je toch bij zijn. Eens even zien. Duo speelt op Nijkerkse Bijaard. Hé, hey, dat gaat over de Witte Toren. Annie Gao, die komt op verzoek van de Nijkerkse klokkenspelvereniging vanuit Amerika om het carillon in de Witte Toren van Nijkerk te bespelen. Oh, wacht even, nu gaat een heel zielig muziekje lopen. Dat is hartstikke goed nieuws, toch? Dat is belangrijk. Even een ander muziekje. Zo, die doen we even zo hier. Beter, dat klinkt goed. Het is nog net geen carillon van John, maar wel de Bijaard. En zij komt helemaal uit Amerika, maar niet speciaal daarvoor. Dat zou te veel kosten, staat hier. Met regelmaat logeert ze bij het gezin van Boudewijn Zwart en geeft ze her en der concerten. En dat doet ze deze keer in Nijkerk, samen met de stadsbijaardier Boudewijn himself. En wanneer is dat dan? Op dinsdag 25 augustus. Hé, dat is ook alweer bijna. Actuele rubriek dit, jongens. Wat staat er nog meer? Lees je dat gemeentenieuws al? Dat sla ik altijd over. Dat staat in het midden van de krant, allemaal dingen van de gemeente. Ja,
een keukenzaak trakteert op een koeker. Ja, dat vind ik wel zo'n bullshit, een koeker. Ik bedoel, je hebt toch gewoon een waterkoker? Waarom zou je daar eigenlijk een apparaat neerzetten waar constant een ketel onder zit met heet water dat je bijna nooit gebruikt? En dat staat constant eigenlijk je stroomrekening leeg te trekken. Ik snap dat niet. Waarom doen mensen nou weer een koeker? Even zien, nog meer advertenties. Komen we Tinet, de burgemeester, eigenlijk nog een keer tegen in deze krant? In het verleden hadden we die rubriek. Hoe vaak staat Tinet op de foto? Oh, daar is ze. Het echtpaar Van der Brink, 65 jaar getrouwd. En op de foto met Tinet de Jonge. Het is er toch weer gelukt. Tinet, die zit gewoon constant oudjes achter de broek aan. Is er nog iemand, een bejaarde, hier zoveel jaar getrouwd? Dan kom ik naar je toe. Nou, ik denk dat dit hem wel was, jongens. Hey, toch weer even bezig krantjes peuren op en raar.

Ja, kak. Die hadden we afgelopen week, een week geleden, moeten draaien bij de Eclipse. Helemaal niet bedacht. Moonlight Shadow, Mike Oldfield en Maggie Reilly. A1.

Ja, dit is een heel vrolijk jingle. Maar het eerstvolgende nummer dat je gaat laten horen, het is trouwens helemaal geen nieuwe track. Het is eigenlijk best wel een oude track. Maar dit kwam ik tegen op Spotify. En dat is helemaal geen vrolijk nummer. Die band die maakt eigenlijk ook een beetje, vaak een beetje sombere muziek. Maar mooi. Het is mooi. En ik kwam erop omdat ik Elbow heel goed vind. Britse band Elbow, bekend van One Day Like This. En ik wil straks ook bij Elbow draaien. Maar een van hun inspiratiebronnen kwam ik achter, die hebben ze ook, dat is de band I Am Clued. Wat? I Am Clued. En Clued schrijf je als kloot. Dus het ziet er ook nog eens heel gek uit als je die bandnaam ziet. En ik zoek dat op Spotify en daar komen toch parels van nummers voorbij. En ja, die ga ik gewoon draaien. Maar ja, ik moet het wel een beetje neerzetten. Ik kan er niet happy de peppy over een intro heen gaan kletsen. Dit is muziek, dit is ambacht. Dit is met zoveel toewijding gemaakt en klasse. En dat is ook iets waar je dan even voor moet gaan zitten en over je heen moet gaan laten komen. En dat ga ik gewoon over je doen. Je gaat over je heen uitstorten op A1 Radio. En ben ik benieuwd wat je ervan vindt en of je dan ook een beetje zo helemaal tot rust komt en zo. Zo klinkt het ook een beetje. Het is van, ja, daar komt hij. Oh ja, wat gaat hij dan doen uit het hele oeuvre van I Am Clued? Het nummer dat bovenaan staat op Spotify van alle tracks die ze hebben. Het is niet eens het meest beluisterde nummer. We zijn er een paar met meer dan 5 miljoen, maar deze is met ruim 3 miljoen ook niet verkeerd. En ik vind hem zelf gewoon echt, ja, ik vind het prachtig. Vandaar dat ik deze voor je uitkoos. Pure ambacht. I Am Clued op A1. Avenue of Hope heet hij.

0: Was dit mooi of was dit mooi?
1: Ja.
0: Helemaal tot het eind. Kijken wat er nog achteraan zit. Oh, ja, ze gaan opruimen. Je hoorde I Am Clued. Als in K-L-O-O-T, zo heten ze echt. I Am Clued op AN Radio, een avenue of hope. Denk je nou van, nou, dat vind ik best wel geinig dit. Dat klinkt goed. Check ze op Spotify. I Am Clued. Het is een van de inspiratiebronnen van de band Elbow. En die komt zo meteen ook. Mocht je nou denken van, zwaar, dat vind ik helemaal niet zo lekker. Kan ik me best voorstellen. Hebben we ook een rubriek.

0: Een spreuk van Monnik John. Daar komt-ie. Soms is het even fijn om een spreuk te doen. Luister, ben je eenzaam omdat je alleen bent? Volgens de Talmud heeft elk grassprietje een engel die hem beschermt. De engelen fluisteren tegen elk sprietje: groei, groei! Als zelfs een grassprietje een engel heeft, zouden wij die dan niet hebben? Denk, als je je eenzaam voelt, aan de engel op je schouder. En wees dankbaar dat er voor je wordt gezorgd.
1: Strak in de gek! Strak in de gek!
0: Dat is toch even lekker, zo'n spreuk, of niet dan?

0: Wat was dat? Dat was Grounds for Divorce van Elbow op A1 Radio bij Karsten en John. Zonder Karsten van Dijk, met John Molenaar. En goed nieuws, want je zit er natuurlijk weer de hele week op te wachten. Wanneer is dat duo weer samen te horen? Nou, het komt goed. Karsten die is er over een pakweg half uurtje, had hij beloofd. Want hij had vanmiddag ook al een radioprogramma op een andere zender. Ja, goed, daar verdient hij dan iets van geld mee. Dus dat gunnen we hem ook. Ik heb zijn biertje.
1: Biertje?
0: Hertog Jan,

0: Radio. Op Ameland is vanmiddag een kind overleden na een aanrijding met een auto. De graanexport van Oekraïne is in de eerste twee weken van augustus met 75% gedaald ten opzichte van vorig jaar. Honderden boeren hebben vandaag met tractoren door Drenthe geprotesteerd tegen het stikstofbeleid van het kabinet. De NS gaat reizigers toch niet verplichten hun tas van een lege stoel te halen. Het vervoersbedrijf ziet af van een verbod op handbagage op een zitplaats. En dan het weer. Vanavond wordt het geleidelijk droger, al kan er nog een enkele bui vallen. De zuidwestenwind is matig en neemt later wat af. Het is ongeveer 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
1: Dat waren echt hoofdpunten. Dat waren hele korte hoofdpunten. Het was elke keer maar een zin. Ik dacht, wat heeft het nou een nou weer met het ander te maken? Maar het waren gewoon losse berichten, ja hoor.
2: Het zijn de gasten die verrassen.
3: Karsten en John.
2: Het zijn de gasten die verrassen.
3: Karsten en John.
2: De ene is gek, de ander is raar. Karsten van Dijk en Johnny Molenaar. Het zijn de gasten die verrassen.
3: Karsten en John.
2: Ze knallen op A1, jouw radiostation. Ja!
1: We zijn niet de enige die verrassen zo te horen. Ah, toch even lekker zo'n blokje nieuws. Ja, en dan ook nog Shaggy op de radio eruit.
4: Yo, man.
5: Yo.
4: Open up, man.
1: Ja, doe eens open, want ik moet ook kakken. Ja.
4: My girl just caught me.
5: You made her catch you?
1: Zometeen in dit programma een nieuwe ronde van de gedichtkast. Want ja, we moeten ook niet te veel verrassen. We houden dan een beetje van houvast ook, hè? Eerst.

0: Ja, de Instagram. Ik geloof dat iedereen tegenwoordig op Instagram zit. Dat gevoel heb ik dan. En ja, ik ben helemaal van de social media af eigenlijk. En ik denk, dat voel ik me eigenlijk. Voel ik me alleen. Maar ja, ik was op een gegeven moment aan het studeren. Ik wilde weer een studie doen. Ik was bijna 40. Ik dacht, ik moet nog eens wat met mijn leven. Toen ging ik studeren voor leraar Nederlands. En toen kwam ik er tijdens de studie achter, alleen op een zolderkamertje, dat ik eigenlijk geen reet aan het doen was. Want ik zat de hele tijd op Facebook en op Twitter. Zo lang is het al geleden, toen het nog Twitter heette. En in één keer dacht ik van, weet je wat, ik donder allemaal social media eraf. En dat geeft wel lucht, dat geeft lucht. Ik zit nu alleen nog langer op WhatsApp. En dus dat helpt dan ook weer niet echt. En dan heb ik nog wel een nieuwsappje. Ik gebruik de teletext-app, wist je dat? De teletext-app, niet nu.nl of de NOS, maar teletext. En dan voel ik me helemaal een boomer. Maar als je dan dat soort appjes hebt, dan ga je ook nog weer langer in die appjes dus zitten. En dan heeft het per saldo niet echt heel veel opgeleverd, denk ik, aan tijdwinst. En ik heb nog meer social media. Ik heb ook Strava. Heb ik ook gewoon. Ja. Ook dat is social media. Ja, bedoel, je kan alleen gaan sporten, maar je kan het ook een beetje met elkaar gaan doen. Dan kun je alles met hardlopen en fietstrainingen zien en delen met elkaar. Dat is toch weer een stok achter de deur om toch weer eens naar buiten te gaan.
1: Karsten of John, met een soms mooi gedachten.

0: het hele jaar door. Ja.
1: De gedichtkast.
0: Altijd om kwart over en kwart voor in het programma Karsten en John, waar je naar luistert. Waarvoor mijn hartelijke dank. Hoeveel luisteraars heb je? Vragen ze mij wel eens. Ik heb geen idee, maar jij luistert en daar ben ik al lang blij mee. En we doen nog gedichten. Ik had alleen een beetje een probleem. Ik had een writersblok. Dus ik heb helemaal geen gedichten. Maar toen dacht ik van, ja, maar hou eens even, we doen dit programma nu al een half jaar. Ik kan ook een beetje een best-of gaan doen. Dus ik doe gewoon een paar best-of gedichten. Ik vind ze zelf eigenlijk best leuk. Ja, soms glipt er een gedicht doorheen dat je denkt, oh, dat was helemaal zo slecht nog niet. Ik ga hem gewoon voorlezen. Benieuwd wat jij ervan vindt. Dit gedicht heet Fluit, zo heet het gedicht. Komt-ie. Op klaarlichte dag. Het klinkt idioot. Overkwam het mij dat een vrouw naar me floot. Ik schrok me kapot en ik draaide me om. Ik had iets gedaan. Het was een beetje dom. De vrouw, ze was boos. Haar ogen waren groot. Ze hield een kaart omhoog. En de kleur van die kaart, die was rood.
2: Karsten en John. Karsten en John. Karsten en John. Karsten en John. Karsten en John.
0: Ja, dat was met het voetbal toen, weet je nog, op het WK. Er waren ook dames die floten. Het gaat de goede kant op. De vrouwelijke scheidsrechter. En de tweede en de laatste, ik had het net over hardlopen. Daar heeft dit iets mee te maken. Kutvogels heet het gedicht. Komt-ie. Vogels vind ik irritant. Ze zijn onvoorspelbaar. Daarom ga ik aan de kant. En ik denk, ik red mezelf maar. Zo was ik aan het hardlopen. Over een fietspad ging ik heen. Toen stak vader gans over. En dat beest was niet alleen. De gans begon te blazen om zijn kroost te beschermen. En daarom wilde ik er razend snel voorbij gaan rennen. Mijn loopmaat die zag dit tafereel. Hij is een wijs meneer. En hij zei, ganzen die doen niet veel. Maar zwanen meer. Een leuk woord.

En die lamp hier is weer scherp, hoor. Want als je het over goede muziek hebt, dan hoort Muse er ook toch gewoon even bij, of niet dan? Wat een band is dat, wat episch! Als je nog een keer naar een mooi concert wil, als je daar een keer een beleving wil meemaken qua concert, die geven shows, die gasten. Wow. Nu alleen het geluid als je het goed vindt. Dit is een van de grootste jetsers aller tijden. Uprising.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 8 uur.
2: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op A1 Radio. Drie Nederlanders zijn omgekomen bij een verkeersongeluk in de Amerikaanse staat Ohio. Ze zaten dinsdag in een bestelbus die in Knox County in botsing kwam met een vrachtwagen. Vier andere Nederlanders raakten gewond. Het ministerie van Buitenlandse Zaken ondersteunt de betrokken Nederlanders en hun familie. Volgens de politie lijkt de bestelbus van de Nederlanders geen voorrang te hebben verleend bij een stopbord. Het onderzoek naar het ongeluk loopt nog. De Nederlandse filmproducent Rodney Leisner wordt vermist in Suriname. De 52-jarige Leisner is sinds zaterdagavond spoorloos. Rond 9:45 was er voor het laatst contact met hem. Zijn telefoon staat sindsdien uit. Hij was zaterdag in het district Saramaca voor een werkoverleg. De Surinaamse politie is een onderzoek gestart. Leisner is onder meer bekend als producent van de films Heksen bestaan niet en Fashion Chicks. Familie en vrienden maken zich grote zorgen. Honderden boeren hebben vandaag met tractoren door Drenthe geprotesteerd tegen het stikstofbeleid van het kabinet. In het zuiden van de provincie reden naar schatting 400 tot 500 tractoren met lange files tot gevolg. De boeren eisten steun van de 12 Drentse burgemeesters, maar die weigerden een protestbrief aan het kabinet te ondertekenen. Zij vinden politieke actie op deze manier niet de juiste oplossing. Amsterdam krijgt 20 time-out woningen voor mensen met verward of onbegrepen gedrag. Woningcorporatie IJmere gaat ze bouwen samen met de gemeente en zorginstellingen. Bewoners kunnen er enkele maanden verblijven met intensieve begeleiding om tot rust te komen. Daarna kunnen ze terug naar hun eigen woning of doorstromen naar passende zorg. De woningen moeten ook overlast in reguliere woonwijken helpen voorkomen. Waar de woningen komen is nog niet bekend. En dan het weer. Vanavond wordt het geleidelijk droger, al kan er nog een enkele bui vallen. De zuidwestenwind is matig en neemt later wat af. Het is ongeveer 18 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: A1 Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.

0: Valt hij dat nou?
1: Omdat Billy Joe ook naar een restaurant was geweest. Ja.
2: AE Radio. Goedenavond.
1: Hallo.
3: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.
1: En die heeft dan de creatieve geest om daar een heel nummer over te maken. Die ging naar die Italiaan. Het is de Bohemian Rhapsody geworden eigenlijk van hem.
2: Stem voor jouw regio.
3: AE Radio.
1: Want dat nummer dat gaat alle kanten op. En ik wil het net instarten, maar ja. Het Karsten en John Show. Ik ben net een uur alleen wezen presenteren. Maar dan komt Karsten zelf gewoon binnenlopen. Precies op dit moment.
4: Hallo.
1: Zo, hè?
4: Jani Miller.
1: Ja, we moeten het eerst even. Killer. Hoe is het met jou?
4: Ik ben moe, man.
1: Ja, ik heb de luisteraar verteld. Je had natuurlijk vanmiddag was je vreemd gegaan. Je was naar een andere radiozender.
4: Ja.
1: En toen was je moe. En dan moet je naar huis rijden. En dan moet je met je vrouw kletsen. En de hond uitlaten en eten.
4: Ja.
1: Hè?
4: Nou, dat.
1: Ja, dat was je antwoord.
4: Dat is exact hoe het gegaan is. Maar ik zie je al hier.
1: Ja,
4: ik iets heb voor mijn neus.
1: Ik heb je biertje al klaargezet.
4: Ongelooflijk.
1: Ja,
4: zeg.
1: Het heet bier, maar het is Hertog Jan 0.0.
4: Nou, dan ga ik dat toch mooi.
1: Als jij die even opentrekt, gaan we zo meteen. Ik heb net Billy Joel aangekondigd met Scenes from an Italian Restaurant.
4: Oh ja, ik ben er tegenwoordig gewend om heel veel plaatjes te draaien. Dus helemaal lekker.
1: Ja, en ik doe er één, maar dan een hele lange.
4: Oh.
1: Ja, dit is een beetje zijn epos, dit hoor.
4: Oh, dan kunnen we samen even bijpraten.
1: Heerlijk.

0: 1 Radio. Scene from an Italian restaurant. Hij houdt van observeren, Billy Joel. Dan zit hij in zo'n restaurant, dan kijkt hij om zich heen, er gebeurt er van alles. En dan is er inspiratie voor een hit. Zo heeft hij het ook gedaan, Piano Man. Toen zat hij in een bar.
1: In de pianobar.
0: Hij was dan zelf de pingelaar. Oh, en er komen allemaal mensen binnen. En dan heb je John at the bar, was a friend of mine. En dan heb je Davy, die zit nog in de Navy.
1: Het is letterlijk wat hij toen zag, heeft hij allemaal opgeschreven.
0: Ja, dat is wel grappig. Wij doen dat eigenlijk ook een beetje met de gedichtkast. Hè?
1: Ja, zeker.
0: Wij laten ons ook inspireren. Alleen, wij zijn niet zo muzikaal. Ja, we hebben AI op A1. We hebben een AI-jingle generator.
1: Zeker.
0: Die kunnen wij een beetje voeden. Ja. En er zal ontstaan er dan dingen.
1: Leuk, hè?
0: Ik zat gisteren ook in een restaurant met Ilse.
1: Waar ben je geweest?
0: We waren bij Bistro Niels, had ik net verteld voor je. Dat jij binnenkwam, was ik dat aan het vertellen.
1: Oh, en is het wat?
0: Ken je dat? Dat zit hier in het centrum.
1: Ik ben er nog niet geweest.
0: Nee, het is ook vrij nieuw. Het is sinds 2025. Vrij jonge gast. Ja? Weet je hoe die heet?
1: Niels.
0: Het staat ook heel subtiel overal met koeienletters op. Mm.
1: Wat heb je gegeten?
0: Wij hadden het als voorgerecht, zag ik al online. Doe je ook altijd dat je dat even online gaat checken, de menukaart?
1: Nee, niet echt.
0: Ik ga wel even kijken. Ik doe een beetje huiswerk. En dan, ik zag online de proeverij van de chef.
1: Oh!
0: En toen stond daarachter €18 pp.
1: Zo, ik dacht, voor een
0: ik dacht, gaan we dat doen? Ah, weet je, de kinderen die zijn bij opa en oma aan het logeren op de camping.
1: Ja, je moet je af en toe jezelf even wennen, ja.
0: En toen waren we dan neergestreken en ik bestel dat. En allebei even een wijntje erbij. We wachten en wachten. Op een gegeven moment waren er 20 minuten voorbij. Maar je bent aan de klets, hè? Je bent aan de klets.
1: Jullie praten nooit met elkaar natuurlijk.
0: We zagen elkaar eindelijk weer eens. en ik had natuurlijk een half uur daarvoor had ik thuis nog wat paar banaanschuimpjes gegeten.
1: Oh, ik weet al wat ik van de starters zou nemen, hoor. Maar ja.
0: Nou, wij hadden dus de proeverij van de chef. Maar de tijd, die tikte weg. En de honger nam toe.
1: Ja.
0: En op een gegeven moment kwam ik wel op het punt van... ja, kak, dat duurt wel een beetje lang. Ik zat al een beetje te kijken. Daar ga ik er wat van zeggen. Nou, uiteindelijk waren we bijna 3 kwartier verder.
1: Huh?
0: Ja, het was ook helemaal niet zo druk. Er waren nog iets van 4 andere tafels. Maar daar waren ze aan het hoofdmenu toe. Ik denk dat ze dat in de keuken even prio hadden gegeven. Ja, ik was er bang voor. Maar goed, uiteindelijk kwam toch de serveerster met echt een 3-traps. Dat heet een étagère. Wist je dat?
1: Ja,
0: een étagère met allemaal met onderop stond carpaccio.
1: Net of je een high-tea hebt.
0: Het was een beetje dat sfeertje wel. Ja. Dus ik zag Ilse door die lagen van die étagère kon ik er nog net zien zitten. En dan lagen wat eendenborstfilet zat erop.
1: Oh.
0: En iets met een speciaal gebakken eitje.
1: En ook, die zie ik, uf mayonaise.
0: Oh, dat was hem, de uf mayonaise.
1: Ja.
0: Dus dat was een beetje de Franse inslag daar. Dus uiteindelijk was dat goed. Toen vroeg die serveerster, willen jullie nog even wachten op het hoofdgerecht? Of nee, we komen meteen met het hoofdgerecht. Dachten wij, als het straks weer zo lang duurt. En dat was me goed ook.
1: Want binnen 2 minuten.
0: Nou, dat wil je ook niet, hè, dat er meteen bof voor je staat.
1: Maar als een 20 minuutje tussen zitten.
0: Ja, zoiets. Dus uiteindelijk was het inderdaad een minuutje of 20 later. En een wijntje later. Dat heel mooi dat hoofdgerecht kwam. Want als we hadden gezegd van, nou, wacht er nog maar een poosje mee met het hoofdgerecht. Dan zat ik nu nog in dat restaurant waarschijnlijk.
1: En dit verhaal heb je net ook al helemaal verteld, zo?
0: Nee, die heb ik voor jou gereserveerd voor iedereen die nu net inschakelt.
1: Oh,
0: voor jou, nee. Nee, verder gaat het wel. Maar en toen had ik als hoofdgerecht, ik had hem toch weer eens gedaan. Wat denk jij als je hebt de menukaart voor je?
1: Ik
0: wat
1: ga staat nu erop? Kijken.
0: Je mag
1: staat,
0: raden wat ik...
1: Ja. Er staat schnitzel, steekfriet, bistro burger, bœuf bourguignon... boerderij, kip, even kijken, paling, zalm. Ik zie jou niet als een viseter, ravioli, specials. Heb je een special?
0: Ik heb geen specials gedaan. Nee, we maken het makkelijker.
1: Ik denk dat jij die bistro burger hebt genomen.
0: Oh, bijna. Oh. Nee, ik ben inderdaad geen viseter, maar ik heb de Franse klassieker gedaan.
1: De bœuf bourguignon. De rode... Ik hou heel veel van runderstoof.
0: Oh, runderstoof is het. Ja,
1: ik vind dat
0: heerlijk.
1: Lekker. Ik zal even vertellen wat erin zit, dames en heren. Runderstoof met een zilver uitje, een champignonnetje, een wortel en aardappelpuree.
0: Mm.
1: Ja, ik hou er ook van.
0: Ja, ik vind dat ook besteld. Heerlijk. Wat had jij besteld uit het rijtje dan?
1: Nou, ik zit bij het voorgerecht had ik zeker de tataar genomen. Dat vind ik af en toe zo lekker. Ja. Ik zou nu op dit moment kiezen voor een schnitzel.
0: Ah, nee, dat is toch te. Ik vind dat toch te simpel. Ja, dan ga je naar zo'n restaurant. Dan moet het ook wel heel speciale schnitzel zijn.
1: Of de zeetong. Iets compleet anders. Ja, ik vind dat ook altijd heel lastig. Ik ben slecht met kiezen. En meestal gaan wij altijd alleen maar voor een hoofdgerecht. Maar mijn vrouw die eet niet zo heel veel. Dus dan gaan we voor een hoofdgerecht. En zij dan vaak nog een voorafje ook. Maar ben jij van de toetjes?
0: Nou, wij doen eigenlijk ook... Ik maak wel eens de fout. Dan doe ik een voorgerecht, hoofd en een toetje.
1: Ja.
0: En dan denk je dat toetje, oh lekker, lekker, lekker. Dan neem je 3 happen en dan kun je al niet meer.
1: Ja, dan zit je echt brom.
0: Dan heb ik toch weer een tiramisu besteld. En dan lig ik daarna zo'n
1: toch gedaan?
0: We hebben dat dus niet gedaan. Nee, dat ging goed.
1: Maar dan wel een Irish koffie.
0: Ja, een bakje koffie na de tijd.
1: Geen Irish?
0: Nee, gadver, dan moeten we... Ja, jij bent alcoholist, dan moeten we weer sterke drank doorheen natuurlijk.
1: Oh, lekker. Irish koffie is toch wel lekker.
0: Je had dat goed geraden.
1: Maar leuk, zeker. Maar ja, je moest 3 kwartier wachten op je voorafje, dus ik ga niet.

0: we hadden toch al eens even een voorafje van de quiz die verrassend is. We hebben al een quiz gedaan. Oh, okay. Al ging het zojuist over het eten bij Bistro Niels. Nu gaat het over muziek. Ik laat jouw nummers horen. Die hebben iets met elkaar te maken. Want we spelen de Connection. En je had mij vorige week je had een beetje kritiek op mij op de Connection.
1: Elke week toch?
0: Je had altijd te klagen. En dan had ik het iets met de titels. Er was een overeenkomst.
1: Ja.
0: En jij wilde het liever met muziek. Er moest iets in de muziek moest het zijn.
1: Nee.
0: Dat kon ik me herinneren.
1: Nee.
0: Dat vind ik het niet goed. Oh, kak.
1: Je moet even een beetje sturen. Gaat het over een nummer? Of een nummer als in een cijfer bedoel ik? Of gaat het over, kijk, als het iedereen... Het zijn allemaal mannen die linkshandig gitaar spelen. Ja, weet ik dat.
0: Dat is te moeilijk. Ik ga je ook een beetje helpen.
1: Okay, dank je.
0: De komende nummers die hebben met elkaar gemeen dat het iets muzikaals is. Dus het zit er niet in de titels.
1: Oké. Ik ben benieuwd.
0: Daar komt ie. Weet je ook hoe die... Je moet ook altijd titel en even voor de vorm titel en artiest om te testen.
1: Frans Ferdinand. Ja. Met... Geen idee meer. Take Me Out.
0: Take Me Out is goed. Oké, heel anders dit.
1: En wat was het ook alweer, de titel? Wat moest ik ook alweer onthouden?
0: Ja, muzikaal heeft het iets met elkaar te maken. Okay. Maar je moet bijna het hele nummer gehoord hebben om het te snappen wat ik...
1: Oh.
0: Wat ik nou bedoel. Waarom die nummers iets met elkaar gemeen hebben.
1: All Saints, Round Round.
0: Sugar Babes.
1: Oh, Sugar Babes.
0: Ja, Round Round is goed, Sugar Babes. Deze hebben we net gedraaid.
1: Oh. Ja, piano,
0: Billy Joel Scenes from an Italian Restaurant. Die zat niet in Nijkerk, maar zat ergens bij de Italië. Nou, misschien zat hij bij Alberto's, dat kan ook natuurlijk.
1: Alberto! Hey, dat is leuk.
0: Die zit er ook in.
1: Kedenkedeng.
0: Kedenkedeng.
1: Kies meer, jongens.
0: Kedenkedeng. Kedenkedeng. Ja, dat heeft ook alweer een bepaald ritme.
1: Ja, wat is het? Driekwartsmaat of zo, toch niet?
0: Moeilijk is het niet. Maar ik ben benieuwd of je erachter komt. Oh, het is lange versie. Wacht even, een stukje doorspoelen.
1: Meatloaf?
0: Ja.
1: Ik ga even kijken, ondertussen.
0: Waar ga je naar kijken dan?
1: In de titels, kijken of ik het snap.
0: Nee, het zit er niet in de titels, het zit hem in de muziek.
1: Dat snap ik, maar ik zit even te kijken. Even kijken.
0: Oh, je kan het ook
1: er zitten aparte dingen in.
0: Ja.
1: Bij Meatloaf hoorde ik net inderdaad een tijger. Bij Guus Meeuwis hoor ik een trein.
0: Ga door.
1: Bij de Sugar Babes hoor ik... weet ik eigenlijk niet wat het is. En bij Frans Ferdinand zit ook allemaal gekke geluiden in. Gekke geluiden.
0: Nee! Dat is het niet.
1: Wat dan?
0: Nee. Je zei het. Er zit iets in al die nummers.
1: Een fluitje?
0: Ook niet. Het is niet in de instrumenten. Maar het heeft wel met één instrument te maken dat het tempo bepaalt.
1: Ik ben blij dat jij niet meer onder op Gelderland zit.
0: Je hoort nu dit nummer. Dit ken jij.
1: Ja, Paradise City.
0: Wat gebeurt er op het eind van Paradise City? Wat gebeurt er halverwege kedenkedeng? Wat gebeurt er...
1: dat weet ik toch niet. Dat heb ik toch niet gehoord.
0: Oké, ik geef je nog een hint. Je hebt bijvoorbeeld hier... Dit begint heel rustig.
1: Ja?
0: Ja, rustig.
1: Kedenkedeng.
0: En dan gaat hij op een gegeven moment...
1: Oh, alle nummers bouwen zich op.
0: Ja.
1: Met een climax.
0: Ja, het zijn tempowisselingen.
1: John, dit is toch geen spel?
0: Deze toch ook? Die begint heel rustig. En op het einde, dan gaat het hier, dan is het tempo weer veel hoger. En op het laatst doen ze dit. Kijk hier. En hij begon zo. Ja, dat is een heel ander ritme. Ja. En Take Me Out van Franz Ferdinand. Dat begint zo.
1: Ja.
0: En dat is het. En dan gaan ze daarna. En dan gaat hij daarna weer rustig. Let op.
1: Ja, ik snap
0: en weer een tempowisseling. Ja,
1: maar dat zijn op zich liedjes, hè?
0: Het zijn liedjes met tempowisselingen. Dat was de connection. Hij was toch helemaal niet zo moeilijk?
1: Maar dit is toch niet te doen, John? Je moet... Pak nou eens een thema.
0: Nee, maar dat is toch... Maar dit, kijk, dit doet niemand. Dat is toch een goede rubriek. Geen enkele radiozender die doet dit. Misschien is het met een reden misschien. Ik weet het niet. Misschien zitten er nu echt zenderbazen te luisteren. Wat een goede rubriek. Wat een slimme DJ. Nou. Hij zet al die luisteraars op het verkeerde spoor. Je moet er ook eens wat mee doen. In plaats van die afgezaagde...
1: Gedenken.
0: Quizjes. Je hoort een fragmentje uit de nummer. Ja. Welk fragment is dit?
1: Ja, ik heb vanmiddag een spelletje.
0: Infantiele quizjes. Wat heb jij gedaan? Je hebt toch ook, jij hebt ook zo'n infantiel spelletje. Dat hoorde ik bij die zender waar je die middagshow doet. Dat klopt, ja.
1: Nou, ik heb ook gewoon gedaan omdat Frank Beard afgelopen maandagavond is overleden van ZZ Top.
0: Oh ja, ZZ Top.
1: Mocht je gewoon een liedje kiezen van ZZ Top. Nou, zo simpel kan het ook zijn, John. Gewoon 3 liedjes en pik er maar 1 van ZZ Top. En daar kan ik natuurlijk erbij zeggen van welk ZZ Toppertje vind jij...
0: Yeah. Is hij ZZ Top of is hij ZZ Flop?
1: Maar het is altijd leuk om over ZZ Top te zeggen. Die man die heet dus Frank Beard. Ja, Meer dan 50 jaar is hij drummer geweest van ZZ Top. Maar hij heet dus Beard. Maar hij is dus de enige in de band zonder baard, hè?
0: Ja, dat klopt, ja. Ja, dat weet je. Dat klopt. Dat staat op Wikipedia.
1: Klopt.
0: Ja, klopt.
1: Ja, je ziet het ook op de foto gewoon bijvoorbeeld.
0: Ja, ik vind dat ook briljant. De enige zonder baard.
1: Maar
0: ja.
1: Ik heb dus... even kijken, welke had ik nou gedraaid ook alweer? Dan moet ik er even bij.
0: Maar wil jij nu in deze show een nummer van ZZ Top gaan?
1: Ja, doe gewoon lekker Gimme All Your Love en of Sharp Dressed Man.
0: Ja, Sharp Dressed Man.
1: Want ik heb die andere al gedraaid, LaGrange. En die heb ik dus al gehoord. Oh, goede plaat trouwens. Daar werden echt de meeste mensen hebben daar gewoon op gestemd. Dus het was wel echt...
0: Oh ja, nou dat doen wij Sharp Dressed Man.
1: Ja. Lekker hoor.
0: Ja, dit is gewoon rock zoals het bedoeld en bedacht is. Ja,
1: 77 geworden. Toch nog, hè, met dat leven.
0: De club van 77. Sharp Dressed Man, ZZ Top. We kunnen nog langer kletsen in de intro. We gaan nog even door. Sharp Dressed Man, dat gaat nu echt zingen. Toch? Ja, nu?

0: niet jouw oma.
1: Nee.
0: Oma van die kinderen.
1: Het is oma van Ilse.
0: Ja,
1: nee, de moeder van Ilse.
0: Ja.
1: En dat is de oma van de kinderen. Nou, en die is zojuist op het NOS-journaal geweest.
0: Moeten we even heel stil zijn en dan horen we het misschien. Komt-ie.
1: Nee, dit gaat niet werken op de radio. Dat klinkt echt te ver weg. Nee, dit waren op het NOS-journaal van 8 uur.
0: Ja.
1: En ik ga dan zo meteen... Ga ik het NOS-journaal even naar het mengpaneel toveren. En dan moet je even van jou weten hoe laat ze
0: op
1: precies...
0: Op 13 minuten.
1: Op 13 minuten. Eens even kijken. We hebben hier... Oh nee, dat is Zizi Top. Die wil gewoon automatisch doorspelen. Boing!
0: Ja.
2: Goedenavond.
1: Ze
2: zijn onafhankelijk.
1: 13 minuten, zeg jij, ja?
3: Lege modernisering.
1: Oh, dit heeft helemaal bij mij... Ze hebben bij mij geen tijd in mijn schermpje.
0: Oh, wat een probleem.
1: Oh, we hebben nu een verslaggever die is op... Kijk, ze zijn op de camping bij opa en oma.
0: Ja.
1: En nu hebben we een verslagje van de... Kijk hier, oh hier, wacht even.
3: Deze camping, vakantie is niet zo snel...
0: Dit duurt heel lang,
1: het is hondenweer op de camping. Je ziet beelden van enorme modderpoelplassen.
0: Ja, jouw schoonmoeder houdt van ijsjes.
1: Ja, dat doen die kinderen meestal. Dan zijn ze op een camping en dan zijn opa en oma er. En dan wordt het weer ijsje. Mogen we een ijsje? Als we opa en oma zien, hebben ze een Pavlov-reactie. Mogen we een ijsje? We zijn helemaal niet op een camping. Mogen we een ijsje? Oh, nu ben ik te ver. Ik ben nu bij Peter Kuipers-Munneke.
0: Oh, nee.
1: Ben ik al bij het weer.
0: Net 10 seconden daarvoor.
1: Ja, even kijken. Oh, hier. Kijk hier.
4: Als je moet slapen, dan heb je er wel heel veel last van.
1: Dit is niet mijn dochter. Ik zie nu beelden van een meisje die gaat badmintonnen. Meisjes worden geïnterviewd.
4: Ja, die hebben we gekocht gisteren.
3: Tot slot zijn er altijd die kampeerders die juist extra nattigheid en kou opzoeken.
5: Omdat het gewoon heel leuk is om met water te spelen.
6: IJs gaat er altijd in, of het nou weer of geen weer is. En zo houden we de moed erin. Het is toch zomer. Dus in een vakantie een ijsje.
1: Dat was oma.
3: Die juist extra nattigheid en kou opzoeken.
1: Ja, kom nog een keer.
5: Omdat het gewoon heel leuk is om met water te spelen.
6: Dit is Greet. Weer of geen weer is. En zo houden we de moed erin. Het is toch zomer.
1: Ja, leuk.
6: Dus in een vakantie een ijsje.
1: Ja, op het achterin. Dat is toch zoiets dat je denkt.
0: Niet iedereen kan dat zeggen.
1: Ja, is wel...
0: Frank Beard, maar die moest er dood voor gaan. Hè? Jouw schoonmoeder zit gewoon in.
7: Dat zijn de gasten die verrassen. Karsten en John.
1: 44. Opa en oma verrassen.
7: Karsten en John. De ene is gek. De ander is raar. Karsten van Dijk en Johnny Molenaar. Het zijn de gasten die verrassen.
8: Wie?
7: Karsten en John. Ze knallen op A1. Jouw radio staat John.
1: Yo. Hey Karsten, heb jij nog een quizje eigenlijk voor mij nog voorbereid, nog iets? Of ben je gewoon gaan zitten en je dacht van nou, we zien wel allemaal wat er komt?
0: Ja, dat. Ik wil wel een gedichtje doen.
1: Oh, we kunnen even een gedichtje doen.
0: En zou ik er gewoon eentje doen uit de oude doos?
1: Ja, want dat heb ik ook gedaan. Ik had ook een writersblok, geen gedicht. Maar ja, we hebben een half jaar aan gedichten. En we kunnen gewoon... We kunnen gewoon een best-of doen. We doen een best-of. Komt-ie.

0: eigenlijk een bucketlist, John? Of vind je dat gewoon maar ongelooflijk dom? Ik heb hem eigenlijk helemaal niet. En als ik er dan toch een moet hebben, dan zou moeten maken, dan heb ik geen tiet. Maar ik dacht er deze week ineens aan. Eigenlijk is dat dus al weken geleden, hè? Maar
1: ja, ja, prima.
0: Waar zou het over moeten gaan? Een echte jazzclub zoals in New Orleans. Dat zou leuk zijn, een bandje kijken en daarna iedereen weg. Dag, tot ziens. Met een whiskietje in je hand en dan gewoon lekker zonder telefoon. Met je voet ritmisch op de muziek bewegen. Muziek, alleen muziek gewoon. Of een comedycafé. Dan lig je elke avond in een deuk. Nee, een oldschool jazzclub. Dat lijkt me nou leuk.
1: Ja.
0: Lijkt me toch nog steeds, als ik het zo weer lees,
1: toch,
0: denk
1: ja,
0: ik.
1: Goed geschreven. Ik voel me helemaal mee.
0: Ja, ik zit zelfs in een jazzclub op dit moment.
1: Ja, zo voelt het inderdaad.
0: Ja, bedoel,
1: we zijn de jongsten niet meer, 40 plus. Dan wil je op een gegeven moment niet meer naar een discotheek of naar een café.
0: Nee.
1: Dan wil je gewoon een lekkere jazzclub.
0: Ja, waar je echt gewoon aan een tafeltje zit, een beetje kan ouwe hoeren. En dat er ineens zo'n vrouw komt die echt kan zingen.
1: Oh, ik dacht een vrouw, dat er een vrouw naar je toe komt die echt dat... Nee.
0: Nee, ja, dat zijn andere clubs.
1: Ik zag het bijna helemaal voor me. Ja. Heb je nog een gedichtje?
0: Zit, lig, hier, naast, volg, op, tussen, plaats. Wacht, kom, voor. Niet in de plas, potengoor. Naast lopen, kijkies, koekie, gooi, pak, mis. Kom maar meisje, zo is het goed, wauw. Hier heb ik een prachtig diploma voor jou. Dat was het gedicht De Hond.
1: Die heb ik nog nooit gehoord.
0: Nee, ik dacht al, misschien heb ik die toegemaakt toen jij er niet was.
1: Dus, nog eentje, nog even heel kort. Heb je nog een heel korte?
0: Ja, ik heb nog eentje dan. Regen. Kijk, we kunnen het eindelijk hebben we het erover.
1: Ja, hij wordt vanzelf weer actueel. Ja.
0: Regen, regen, regen. We wachten nu al even. Dat is dus een oud gedicht, hè? De blaadjes hangen, het gras is geel. We hebben water nodig, echt enorm veel. Het is een druppel op een groeiende plaat.
1: Gloeiende.
0: Eigenlijk is het al te laat. Binnenvaart kan niet meer varen, de sloten staan droog. Degene die zegt klimaatverandering bestaat niet, die loog. Er is maar één op

0: Ja, dat vind ik het juiste woord bij een nummer als dit. Een epic track.
1: Epic track.
0: All these things that I've done. The Killers. A1 Radio. Ja, dat episch, omdat op een gegeven moment dat begint dat klein, dan wordt het steeds meer. Dan komt er een heel koor komt erbij. En als je dit dan op YouTubers opzoekt en dat is live, dan dat publiek, dat wordt helemaal gek.
2: Je had hem eigenlijk in die goede quiz van jou.
0: Hier zit ook tempowisseling in.
2: Ja, maar dit zit bijna elke nummer.
0: Nee, luister, die quiz gaat erom. Het gaat om tempowisselingen. Het gaat niet om dat het steeds iets harder gaat. Maar zo'n Scenes from an Italian Restaurant. Daar heb je verschillende sfeertjes. En hard en zacht.
2: Ja.
0: En mamma mia.
2: Dat ander
0: tempo. Dat vond ik een goede quiz.
2: Ja.
0: Ja, ik krijg ook luisteraars hier die reageren via de WhatsApp. Ja. En John, die hebt gelijk. Het zijn echt leuke quizjes. En ik doe elke week zit ik er weer klaar voor. Wanneer komt die nou? En we doen thuis ook allemaal mee. Ik met mijn man. Ja, echt.
2: Hey, weet je nog dat we hier vorige week zaten? En toen was hij al voorbij, de zonsverduistering.
0: Ja.
2: Maar ik heb het idee dat we er op dit moment ook weer in zitten.
0: Want het is pikken donker.
2: Dit is weer de eerste keer dat we hier zitten dat ik denk, ik moet het lichten. Zal ik het lichten?
0: Maar dat klopt. Ja, doe jij even de lampjes aan in de studio. We hebben alleen maar lampjes van het mengpaneel en een paar schermen. En nee, maar dat is echt zo. Want de dagen worden weer korter.
2: Ja,
0: ja, dat heb ik. Als ik nu 's avonds ga hardlopen, voor het weet moet dat lichthesje weer aan.
2: Het is wel lekker. Moet je nou eens naar buiten kijken. Als je dan naar de lucht kijkt, het is helemaal oranje.
0: Oh ja.
2: En het is vanavond ook een klein beetje oranje natuurlijk. Nou, eigenlijk is het zwart met geel vanavond. Want NEC moet voetballen.
0: Zwart met geel?
2: Toch zwart met geel, NEC?
0: Nee man, dat is zwart met rood.
2: Zwart met... rood, ja.
0: Ja, maar kom je nou weer bij geel?
2: Ja, NAC.
0: Oh ja.
2: Nee, maar ik zag serieus voor mijn ogen rood, alleen ik zeg geel.
0: Prima, gaat goed.
2: Ja. Bij is ook rood.
0: Klets je er weer uit. Maar ja, dat is de Champions League.
2: Ja.
0: Het is ongekend. Ik geloof dat heel Nijmegen op zijn kop staat.
2: Ja, vanmiddag hadden we een paar verslaggevers daar rondlopen. Het is tegen Bodo Glimt.
0: Oh ja, je moet dat heel gek uitspreken.
2: Het is Bodo Glimt.
0: Maar het is een O met een streepje erdoor.
2: Ja, dus ik dacht, net als bij Bluff.
0: Bluff, ja.
2: Een U. Maar dat is het dus niet in het Noors.
0: Nee.
2: Het is Bodo, geloof ik. Bodo.
0: Staat NEC op het veld. Staat met z'n allen opgesteld.
2: Nee, niet NEC. NEC.
0: Oh, dat gaat ook mis.
2: Ja, dat moet ik nou aan denken. Ik word gestraft, jongen, als ik NEC zeg.
3: Een NEC zit onder je hoofd. En de NEC zit in je haar.
0: Nee, zeggen ze dat dan?
2: Ja.
0: Maar ik zie die spelers dan in de catacombe al met elkaar.
2: Ja.
3: Het is NEC. Het is Bodo Glimt, dit is NEC.
0: Ja. Dat ze al lopen bekvechten met elkaar hoe je de clubnamen uitspreekt.
2: Ja, precies. Maar die Noren die schijnen het best wel goed gedaan te hebben vorig jaar in ieder geval. Dus dat wordt nog een pittig wedstrijdje. Maar ja, voor NEC is het natuurlijk top. Want als ze überhaupt een beetje doorgaan, of niet, maakt niet uit. Ze verdienen hier zoveel geld mee. Ze hebben nog nooit zoveel geld gehad.
0: Nee, dat klopt. Die kunnen straks een compleet nieuw stadion bouwen.
2: Ja,
0: dat is al vrij. Met een paar euro's kun je al een stadionverbetering doorvoeren daar. Want dat staat. Nee, dat overdrijf ik. De Goffertpark, dat is best een mooi stadion.
2: Ja, volgens mij ook. Ja. Ja.
0: Maar inderdaad, wat moeten ze allemaal wel niet doen daar om zo'n Champions League-wedstrijd te mogen spelen?
2: Ja,
0: want dat mag toch nooit in zo'n standaard stadionnetje.
2: Dat is het dus ook niet, toch?
0: Daar moeten ze van alles aan doen.
2: Ja, ja, zeker. Tadic doet ook mee, hè, tegenwoordig bij NEC.
0: Ja, dat is hij. De Dusan Tadic van Ajax.
2: Ja, ja. Nou ja, van NEC dus.
0: Precies, daar kennen we hem nog van.
2: En Dick Schreuder is de trainer natuurlijk. Die ken je natuurlijk ook wel nog. En de rest ken ik niet.
0: Linssen is de spits, zegt het jou iets? Brian Linssen van Feyenoord. Nee, niet van Feyenoord, maar van NEC.
2: Sherry.
0: Sherry.
2: Cola, denk ik.
0: maar de Sherry is ook. Het is ook een van de oude garde.
2: Okay.
0: Maar die jongens die maken het verschil.
2: Iemand heeft het nummer 99. Dat vind ik zo overdreven. Jeetje, het is gewoon 1 tot en met
4: 11. Ja.
2: Ja, en misschien een nummer 12 of een nummer 13 of een nummer 14.
4: Ja, 14 blijf je af.
2: Ja, daar blijf je eigenlijk vanaf. Maar deze, die Lynch heeft nummer 30. En dan hebben ze de, nummer 1, 2, 21, 24, 6, 20, 7, 9, 30, 10 en 99. Waarom? Wat loop je aan te stellen?
4: Die scheidsrechter moet een kaart uitdelen. Dan gaat hij in dat boekje opschrijven. En die moet... Wat heb ik nou gezien? Ja. 33, 1 derde, hou eens op.
2: Dat is ook lastig, want als hij op zijn kop ligt, dan lijkt het 66.
4: Met welk nummer zou jij dan kiezen als je profvoetballer was?
2: Ja, ik vind het ook hier gek. De nummer 9, die staat bijvoorbeeld rechts buiten. De 9 hoort gewoon in de spits, jongens.
4: Ja.
2: Dat is toch raar?
4: Ja, ik was vroeger altijd nummer 7. Wij mochten dan shirtjes uit de tas halen toen ik op voetbal zat. Bij het eerste elftal. En dan zorg ik meestal dat ik nummer 7 te pakken had.
2: Oh, oké, dat is jouw geluksgetal.
4: Ja, een beetje op die manier.
2: Nou,
4: ja.
2: Die is bij NEC voor mor. Die kent hem niet.
4: En uit Lord of the Rings, die komt ook gewoon spelen.
2: Maar ik zou nummer 3 pakken. Want ik denk toch dat ik de verdediging in zou gaan. Want ik heb vroeger niet gevoetbald. Ik heb gehakkied. Ik heb natuurlijk door mijn kak werken. Ik heb getennissen gehakkied.
4: Oh ja, dat klopt ja.
2: Ja.
4: Had je ook een kraagje altijd, zo'n polootje?
2: Ja, geen idee meer. En weet ik echt niet meer, nee. Maar ik vond, dat vond ik ook niet zo... En toen was ik ook altijd de achterste man met hockey. Hè? Want er mocht één taak, er mocht niemand door. En de bal die moest zo ver mogelijk moest ik naar voren rammen. Ik ramde die bal gewoon al naar de zijspelers aan de voorkant. Ik sloeg gewoon die linie over.
4: Ja, je hebt iedere week een nieuwe stick, maar jij gewoon achterin...
2: Ik heb dus zo'n aluminium stick gehad, weet je wel? Die had je op een gegeven moment
4: aluminium?
2: Toch?
4: Aluminium?
2: Ja, zo'n aluminium stick, weet je, de hoe heet dat? De krul? Hoe heet dat ding?
4: Ja, de boog.
2: Ja, die op kon vervangen. Dat mocht toen nog.
4: Oh, echt? Is dat zo?
2: Ja, bestaat volgens mij tegenwoordig. Mag het niet meer.
4: Nee.
2: Maar als we hadden gescoord, pleurde ik die altijd gewoon 3 meter de lucht in, of 5. En dan hoorde de ding altijd op de grond. Plom, plom, plom, plom, plom. En dat was een soort van dat die nooit op iemands kop is gevallen. Dat is ook een wereldwonder.
4: Jee, die sticks zijn tegenwoordig voornamelijk van carbon.
2: En, dus die wegen helemaal geen zak meer.
4: Nee, en dan kun je kiezen 40% carbon, 50, 60, 70, 80.
2: Ja.
4: En hoe meer carbon, hoe meer beroerd die ook slaat. Want je krijgt dan natuurlijk een soort van...
2: Je moet ook wel een beetje in die krul. Het heet geen krul.
4: Nee, het heet een bow, een boogje.
2: Ja,
4: boog.
2: Ja,
4: heb je dan, ik werk natuurlijk hier langs de A28 bij Nijkerk, bij die enorme sport- en kampeerzaak.
2: Leuk,
4: André van Duin. En dat is echt wonderlijk. Toen ik daar kwam, ik had geen idee van hockeysticks.
2: Oh, dus nu ben jij, jij weet alles van stickies.
4: Jongen, je hebt een ultra bow, een low bow, een mid bow, een dyna bow. Ze hebben allemaal een bepaald boogje met een kromming in die stick.
2: Oh, je boven even doren.
4: Dat heb ik nog nooit over nagedacht. Boven even doren. Maar dan komen die jonge lui.
2: Bo Martens.
4: Ga nog even door.
2: Wel leuk hoor.
4: Maar die hebben allemaal dus een verschillende kromming, maar ook een verschillend carbon percentage. En dan mag je daar dus in een kooi met een bal, kun je een beetje gaan mappen met die hockeysticks, kun je ze gaan vergelijken.
2: Ah, wat grappig.
4: En dat is wat de meesten prima doen. En die voelen dan aan welke soort kromming ze het fijn vinden spelen.
2: Ah ja, maar je moet ook wel een beetje gewicht er toch in hebben, want anders valt hij naar beneden en moet je heel hard slaan. Ja, hij moet ook een beetje vallen. Bo Schneider heb je ook nog. Dat is ook zo'n acteurtje geweest.
4: Maar inderdaad, over dat slaan. Maar dat bepaalt, het type boog dat je hebt, bepaalt dus of je er hard mee kan mappen.
2: De Bo-Derek bijvoorbeeld.
4: Of dat je hem technisch goed bij je kan houden, dat balletje. Dan is hij namelijk onderaan wat krommer. En dan kun je heel goed tactische tik-tik spelen. Dan hou je de bal wat meer bij je. In plaats van dat je hem, zoals jij achterin, die bal alleen maar aan het wegrossen was.
2: Ja.
4: Dus dan gaat er een hele wereld aan hockeysticks voor me open.
2: Nee, je had vroeger een hockeyer in Duitsland. Die heette Carsten Fischer.
4: Oh ja?
2: En die kon heel hoog pushen. Dus die sleepte zo met die stick op de grond. En dan sleepte die zo die bal omhoog. En dan kwam die echt in een prachtig boogje zo voor het goal. En dan hoefde die spits alleen maar tik.
4: En toen hebben ze gezegd van maar dat mag niet meer.
2: Maar die naam die geven we onze zoon. Nee, ik was al geboren.
4: En maar dat zijn toch van die... Dat
2: mag niet meer volgens mij, nee.
4: Nee, maar ze hebben het voetbal ook de buitenspelval. Moest dan ook weer ingevoerd worden. Omdat iedereen die bal naar voren roste. En dat was niet leuk meer.
2: Nou, ze mogen bij voetbal best wel wat hockeyregeltjes toepassen. Net zoals met die kaart.
4: Oh, die, ja.
2: Dat je er bijvoorbeeld niet gewoon gelijk uit moet. Maar dat je er 5 minuten uit moet, hebben ze dan.
4: Oh, dat zou fantastisch zijn.
2: Ja, dat denk ik ook wel.
4: Ik geloof
2: dat
4: Marco van Basten daar wel eens voor geopteerd heeft.
2: Zeker, in Europa zelfs. En wat ook wel goed zou zijn, die penalties. Dat is ook gewoon een lot uit de loterij. En bij hockey doen ze natuurlijk vanaf een bepaalde... ja, vanaf 15 meter weet ik veel, lopen ze met die bal. En dan heb je 30 seconden of zo om een goal te scoren.
4: Ja, ja.
2: Dus dan krijg je echt een situatie ontstaat. En niet gewoon één trap tegen een bal. Nee, dan moet een speler echt iets doen. Laten we dat een keer bij voetbal
4: doen. Maar dat
2: doen.
4: Is briljant.
2: Dat doet Tiki Taki Tsunami.
4: Tsunami, ja.
2: Die doet dat heel vaak ook.
4: Ja, nee, maar, en jij zegt dat bestaat nog niet in het voetbal. Het gebeurt in het futsal. Ken je futsal? Nee. Zaalvoetbal. Dat is de kekke term voor zaalvoetbal.
2: Ah, okay.
4: Dat heb ik ook gedaan.
2: Daar doen ze dat wel.
4: Toen moest je zo penalties nemen.
2: Ja, dat is toch veel beter?
4: Zeker weten we. Dat is natuurlijk een heel klein priegeldoeltje.
2: Ja.
4: Dus dan moest je vanaf de middenlijn met de bal aan de voet... moet je naar de keeper dribbelen en dan moet je er maar voorbij zien te komen.
2: Ja, precies. Wat denk jij? NEC, NEC, sorry. Ik had bijna geen ballen meer. NEC tegen
4: Bodo Glimt. Ja. Nou, dat vragen ze even aan ChatGPT.
2: Ja, doe jij dat even. Want het is toch gewoon Nijmegen, gewoon in Europa. Dat is toch wel spannend allemaal. Ik ben ook benieuwd of die Noren gaan roeien op het...
4: roe is het dan.
2: Ja, ja, dat zou toch leuk zijn.
5: Uitslag van NEC.
2: Zal ik eens naar een van mijn eerst opgeslagen gedichten scrollen? Container.
5: Ga je nou gedicht lezen?
2: Waarom is dit er voor je haar? Oh, conditioner heeft
4: het. Wil je nog een muziekje bij eigenlijk?
2: Ja, doe maar joh. We hebben nog zes minuten. Hè,
4: ja, dus, ik heb nog de tune van...
2: Daar
4: is die.
2: Conditioner. Ondertussen zoek jij dat op, toch?
4: Ik heb de uitslag inmiddels, dus doe jij het gedicht. Dan kom ik daarna bij je terug.
2: Komt-ie bijna, hoor. Ik begin gewoon. Waarom is dit er voor je haar? Een man denkt shampoo erin en klaar. Maar waarom is er eigenlijk die andere fles? Lekker je haar inzepen tegen de stress. Conditioner voedt en hydrateert. Nooit geweten, weer wat geleerd. Je haar wordt zachter, glanzender en makkelijker doorkambaar. Waar gaat dit gedicht in hemelsnaam over? Nou ja, over haar. Maar het gaat dus ook over hem. Oké, ik stop ermee. Op de rem. Rustig in en uit. Haal weer lekker. Adem.
4: Hey, weet
2: gaan
4: je...
2: een plaat draaien?
4: Ja, ik ga gewoon een plaat draaien ook. Hey, het wordt 2-2.
2: 2-2!
4: Ja, vanavond NEC Bodo Glimt volgens ChatGPT.
2: En dan volgende week dinsdag is de return in Noorwegen.
4: Oh, ja, dan moeten ze andersom. Dat klopt. Ja, ik verwacht een open wedstrijd. NEC heeft thuisvoordeel en veel vertrouwen na de 4-1 tegen Willem II. Maar Bodo Glimt verkeert ook in sterke vorm en scoort veel. Mijn verwachting, NEC Bodo 2-2... Kansen op scoren van beide teams is hoog.
2: En de terugwedstrijd, zoek dat ook voor op.
4: Dat doen we dan zo meteen even. Ja, welcome.

0: Ja, ze kunnen wel een beetje steun van bovenaf gebruiken, halleluja. Jordan, U2, Walk On, A1.
1: Het is trouwens morgen Nationale Radiodag, wist je dat?
0: Nee.
1: The National Radio Day.
0: Nou, gefeliciteerd.
1: Gefeliciteerd, ja. Jij ook.
0: Hey, NEC, de terugwedstrijd wordt trouwens voorspeld door ChatGPT. 2-1 voor Bodo Glimt.
1: Oeh, ja, dan
0: ik verwacht
1: eruit
0: dat Glimt thuis sterker is door het kunstgras en de omstandigheden in Bodo. Daardoor denk ik dat NEC het lastig krijgt, maar wel tot scoren komt.
2: Hoef er niet meer te
0: kijken. Het wordt dan 2-1 voor Bodo, waardoor het overal over twee wedstrijden 4-3 voor Bodo wordt.
1: Ja, dus dan is het klaar.
0: En dan staat er dus helaas, denk ik, dat NEC net tekort komt.
1: Hun nek gaat eraf.
0: Oh jee.
1: Oh, een kop gaat eraf van de nek. Van de NEC bedoel ik natuurlijk.
0: Oh,

0: er weer.
1: Zijn we er weer.
2: Goedenavond. Je luistert naar A1 Radio.
3: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
2: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
3: Met nu het regio actueel nieuws van 9 uur.
4: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op A1 Radio. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij dit jaar weer wil afspreken met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Noord-Korea zegt daar niets van te weten en noemt de nieuwe ontmoeting zelfs niet interessant. Tegelijkertijd hebben de Verenigde Staten en Zuid-Korea hun gezamenlijke militaire oefeningen flink ingekort. Volgens Amerikaanse media zou dat bedoeld zijn om Noord-Korea tegemoet te komen. Volgens Trump heeft hij een goede relatie met Kim. De twee leiders ontmoetten elkaar al eerder, in 2018 en 2019. De Nederlandse filmproducent Rodney Leisner wordt vermist in Suriname. De 52-jarige Leisner is sinds zaterdagavond spoorloos. Rond 21:15 was er voor het laatst contact met hem. Zijn telefoon staat sindsdien uit. Hij was zaterdag in het district Saramaca voor een werkoverleg. De Surinaamse politie is een onderzoek gestart. Leisner is onder meer bekend als producent van de films Heksen bestaan niet en Fashion Chicks. Familie en vrienden maken zich grote zorgen. Amsterdam krijgt 20 time-out woningen voor mensen met verward of onbegrepen gedrag. Woningcorporatie IJmeren gaat ze bouwen samen met de gemeente en zorginstellingen. Bewoners kunnen er enkele maanden verblijven met intensieve begeleiding om tot rust te komen. Daarna kunnen ze terug naar hun eigen woning of doorstromen naar passende zorg. De woningen moeten ook overlast in reguliere woonwijken helpen voorkomen. Waar de woningen komen is nog niet bekend. En de Nederlandse hockeysters hebben ook hun derde groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg Japan in Amstelveen met 9-0. Daarmee blijft de titelverdediger ongeslagen en zonder puntenverlies. Nederland had de groepswinst al veiliggesteld na eerdere zegens op Chili en Australië. In de tweede groepsfase treft Oranje twee nieuwe tegenstanders. De eerste wedstrijden daarvan worden morgen gespeeld. Het weer. Vanavond en komende nacht trekken vanuit het westen nieuwe buien over het land, mogelijk met onweer. De zuidwestenwind blijft matig en het koelt af naar 12 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: A1 Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
2: A1 Radio.
3: Goedenavond.
2: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij dit jaar weer wil afspreken met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Maar Noord-Korea zegt daar niets van te weten en noemt de nieuwe ontmoeting zelfs niet interessant. De Nederlandse filmproducent Rodney Leisner wordt vermist in Suriname. De 52-jarige Leisner is sinds zaterdagavond spoorloos. En Amsterdam krijgt 20 time-out woningen voor mensen met verward of onbegrepen gedrag. En de Nederlandse hockeysters hebben ook hun derde groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg Japan in Amstelveen met 9-0. Het weer. Vanavond en komende nacht trekken vanuit het westen nieuwe buien over het land, mogelijk met onweer. De zuidwestenwind blijft matig en het koelt af naar 12 tot 16 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 10 uur.
2: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op A1 Radio. In Kroatië is een Oekraïense man opnieuw opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij het opblazen van de Nord Stream gaspijpleidingen in 2022. Duitsland heeft om zijn uitlevering gevraagd. De man werd vorig jaar al in Polen aangehouden, maar daar vrijgelaten. Duitse onderzoekers hebben 7 Oekraïense verdachten in beeld. Wie opdracht gaf voor de sabotage is nog altijd niet duidelijk. De Oekraïense regering en president Zelensky ontkennen iedere betrokkenheid. Een juwelier in Amsterdam-West is vanochtend rond 22:30 overvallen. 3 verdachten vluchten op een scooter, een fatbike en te voet. Een 16-jarig meisje is aangehouden en haar rol wordt nog onderzocht. Bij de overval werd de winkelmedewerker bedreigd en er is veel schade. Eerder vannacht was een andere juwelier in Amsterdam-Noord doelwit van een explosie. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de 2 zaken. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij dit jaar weer wil afspreken met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Noord-Korea zegt daar niets van te weten en noemt de nieuwe ontmoeting zelfs niet interessant. Tegelijkertijd hebben de Verenigde Staten en Zuid-Korea hun gezamenlijke militaire oefeningen flink ingekort. Volgens Amerikaanse media zou dat bedoeld zijn om Noord-Korea tegemoet te komen. Volgens Trump heeft hij een goede relatie met Kim. De 2 leiders ontmoetten elkaar al eerder, in 2018 en 2019. In het Roggebotzand, in de volksmond ook wel Roggebotse Bos genoemd, bij Dronten zijn botresten gevonden die mogelijk verband houden met de vermissing van Mark Jaskulski. De Drontenaar wordt sinds april 2024 vermist. Het Nederlands Forensisch Instituut onderzoekt eerst of het om menselijke resten gaat en daarna of ze van Jaskulski zijn. De politie vermoedt dat hij slachtoffer is geworden van een misdrijf. Een 42-jarige man zit vast op verdenking van betrokkenheid bij zijn verdwijning. Het weer. Vanavond en komende nacht trekken vanuit het westen nieuwe buien over het land, mogelijk met onweer. De zuidwestenwind blijft matig en het koelt af naar 12 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
0: A1 Radio.
1: A1 Radio. Goedenavond.
0: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

0: Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Dit is A1 Radio, de stem van jouw regio.
1: Yo, I ain't seen you in a minute.

0: FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.
1: She sang to me, je me rappelle. J'étais petit, I was just a little boy.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. In Kroatië is een Oekraïense man opnieuw opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij het opblazen van de Nord Stream gaspijpleidingen in 2022. Een juwelier in Amsterdam-West is vanochtend rond 22:30 overvallen. Eerder vannacht was een andere juwelier in Amsterdam-Noord doelwit van een explosie. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij dit jaar weer wil afspreken met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Maar Noord-Korea zegt daar niets van te weten en noemt de nieuwe ontmoeting zelfs niet interessant. In het roggebotszand bij Dronten zijn botresten gevonden die mogelijk verband houden met de vermissing van Mark Jaskulski, de Drontenaar die sinds 2024 wordt vermist. Het weer. Vanavond en komende nacht trekken vanuit het westen nieuwe buien over het land, mogelijk met onweer. De zuidwestenwind blijft matig en het koelt af naar 12 tot 16 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
0: A1 Radio, de stem van jouw regio.

0: Adverteren op AN Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: Radio.
0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 11 uur.
2: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op A1 Radio. Oostenrijk heeft sinds juni 4 asielzoekers teruggestuurd naar Italië. Opvallend is dat zij daarvoor gewoon een treinkaartje of een busticket kregen. Het gaat om mensen die in Italië aankwamen, vervolgens naar Oostenrijk reisden en daar asiel aanvroegen. Volgens nieuwe Europese regels kan het land van eerste binnenkomst verantwoordelijk blijven voor de asielprocedure. Ook Duitsland en Zwitserland sturen inmiddels asielzoekers terug naar Italië. In Frankrijk is een nieuw onderzoek gestart naar oud-chirurg Joël Lescouanec, die vorig jaar 20 jaar cel kreeg voor seksueel misbruik van 299 minderjarigen. Justitie verdenkt hem nu van seksueel misbruik van nog eens 48 slachtoffers. Het gaat om 40 verdenkingen van seksueel geweld en 10 van verkrachting. De feiten zouden zijn gepleegd tussen 1987 en 2017. Lescouanec misbruikte patiënten onder meer tijdens operaties toen ze onder narcose waren. De Verenigde Naties hebben de uitspraken van de Israëlische minister Ben Kefir over Gaza scherp veroordeeld. Hij zei dat Israël iedere nacht 30 tot 40 Palestijnen zou moeten doden, ook mensen die geen directe bedreiging vormen. De VN noemt de uitspraken afschuwelijk, onmenselijk en gevaarlijk. Binnen de EU wordt gesproken over mogelijke sancties tegen de minister. Hij heeft al een inreisverbod voor Nederland en andere Europese landen vanwege eerdere omstreden uitspraken over Palestijnen. In Kroatië is een Oekraïense man opnieuw opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij het opblazen van de Nord Stream gaspijpleidingen in 2022. Duitsland heeft om zijn uitlevering gevraagd. De man werd vorig jaar al in Polen aangehouden, maar daar vrijgelaten. Duitse onderzoekers hebben 7 Oekraïense verdachten in beeld. Wie opdracht gaf voor de sabotage is nog altijd niet duidelijk. De Oekraïense regering en president Zelensky ontkennen iedere betrokkenheid. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land, mogelijk met onweer. En het is zo'n 15 graden. Overdag zijn er geregeld stevige regen- en onweersbuien en tussendoor schijnt de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio. En deze...

0: 1 Radio. De stem van jouw regio. AE Radio. Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Radio.
1: Op 93.5 FM en op 106.8 FM.
0: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving.
1: Dit is A1 Radio.
0: De stem van...

Westerveld, Hoevelaken, Nijkerk, Garderen, Kootwijk, Nijkerkerveen, Terschuur, Stroe, De Glind, Kootwijkerbroek. Dit is A1 Radio. De stem van jou.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van middernacht.
2: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op A1 Radio. De evacuatiebevelen vanwege de grote natuurbrand in de Belgische Hogevenen zijn opgeheven. Zo'n 130 bewoners van België en Duitsland mogen terug naar hun huis. Het vuur heeft ruim 3000 hectare natuur verwoest. De brandweer heeft het vuur ingedampt, maar nog niet volledig onder controle. Vandaag hielp Nederland bij het blussen met een Chinook-helikopter en een team brandweerlieden op de grond. Zeker tot en met zondag kan België rekenen op hulp van andere landen. Bij een Israëlische luchtaanval op een politiebureau in Gaza zijn volgens Palestijnse gezondheidsfunctionarissen 9 mensen gedood. Onder de slachtoffers zouden meerdere agenten zijn. 15 mensen raakten gewond. Het Israëlische leger zegt dat de aanval was gericht op Hamas-militanten die vanuit het politiebureau opereren. Een andere Israëlische aanval kostte woensdag een Palestijn het leven. Onderhandelingen over een nieuw bestand tussen Israël en Hamas zitten ondertussen nog altijd muurvast. Oostenrijk heeft sinds juni 4 asielzoekers teruggestuurd naar Italië. Opvallend is dat zij daarvoor gewoon een treinkaartje of een busticket kregen. Het gaat om mensen die in Italië aankwamen, vervolgens naar Oostenrijk reisden en daar asiel aanvroegen. Volgens nieuwe Europese regels kan het land van eerste binnenkomst verantwoordelijk blijven voor de asielprocedure. Ook Duitsland en Zwitserland sturen inmiddels asielzoekers terug naar Italië. En doktersassistenten merken dat patiënten soms hun klachten aandikken om sneller bij de huisarts terecht te kunnen. De Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten meldt dat mensen bijvoorbeeld zeggen dat ze koorts hebben, terwijl dat niet zo is. Assistenten gebruiken de informatie aan de telefoon om te bepalen hoe dringend iemand zorg nodig heeft. Als patiënten niet eerlijk zijn, kan dat volgens de vereniging leiden tot verkeerde inschattingen en kunnen anderen onnodig langer moeten wachten. Exacte cijfers zijn er niet. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land, mogelijk met onweer. En het is zo'n 15 graden. Overdag zijn er geregeld stevige regen- en onweersbuien en tussendoor schijnt de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op

0: luistert naar A1 Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 1 uur.
2: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op A1 Radio. De evacuatiebevelen vanwege de grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen zijn opgeheven. Zo'n 130 bewoners van België en Duitsland mogen terug naar hun huis. Het vuur heeft ruim 3000 hectare natuur verwoest. De brandweer heeft het vuur ingedamd, maar nog niet volledig onder controle. Vandaag hielp Nederland bij het blussen met een Chinook-helikopter en een team brandweerlieden op de grond. Zeker tot en met zondag kan België rekenen op hulp van andere landen. Bij een Israëlische luchtaanval op een politiebureau in Gaza zijn volgens Palestijnse gezondheidsfunctionarissen 9 mensen gedood. Onder de slachtoffers zouden meerdere agenten zijn. 15 mensen raakten gewond. Het Israëlische leger zegt dat de aanval was gericht op Hamas-militanten die vanuit het politiebureau opereren. Een andere Israëlische aanval kostte woensdag een Palestijn het leven. Onderhandelingen over een nieuw bestand tussen Israël en Hamas zitten ondertussen nog altijd muurvast. Oostenrijk heeft sinds juni 4 asielzoekers teruggestuurd naar Italië. Opvallend is dat zij daarvoor gewoon een treinkaartje of een busticket kregen. Het gaat om mensen die in Italië aankwamen, vervolgens naar Oostenrijk reisden en daar asiel aanvroegen. Volgens nieuwe Europese regels kan het land van eerste binnenkomst verantwoordelijk blijven voor de asielprocedure. Ook Duitsland en Zwitserland sturen inmiddels asielzoekers terug naar Italië. En doktersassistenten merken dat patiënten soms hun klachten aandikken om sneller bij de huisarts terecht te kunnen. De Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten meldt dat mensen bijvoorbeeld zeggen dat ze koorts hebben, terwijl dat niet zo is. Assistenten gebruiken de informatie aan de telefoon om te bepalen hoe dringend iemand zorg nodig heeft. Als patiënten niet eerlijk zijn, kan dat volgens de vereniging leiden tot verkeerde inschattingen en kunnen anderen onnodig langer moeten wachten. Exacte cijfers zijn er niet. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land, mogelijk met onweer. En het is zo'n 15 graden. Overdag zijn er geregeld stevige regen- en onweersbuien en tussendoor schijnt de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: AEN Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 2 uur.
2: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op AEN Radio. De evacuatiebevelen vanwege de grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen zijn opgeheven. Zo'n 130 bewoners van België.